0: de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem, dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielenbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op, het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong, ik was nog...

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maalderink ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maalderink willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
2: Radio NL.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldering ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de twee provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Een hele goede morgen. Het is een paar minuten over 6 op deze donderdagochtend, 24 september. We hebben hier het rad van de ANWB klaarstaan. Dus even kijken wie we dan vandaag... vanuit de verkeerstoren krijgen natuurlijk. Het is... Ach, Erwin, goedemorgen.
19: Sorry. Ja, ik ben het. En ik lees de files vanochtend voor Lars. Speciaal voor Radio NL.
18: Nee, dat is fijn. We waarderen je komst.
19: Ja? Oh, ja. Nou, fijn, gelukkig. Nou, gelukkig maar, want je zal me wel horen. Want het, ik denk dat het een redelijk drukke ochtendspits wordt. Het is immers donderdag. En ja, iedereen die wel eens rond deze tijd, op deze dag in de, op de weg is geweest in Nederland, die weet dat het nu, zeker in het najaar, extra druk is. Er is ook een weg afgesloten, de A4 Rotterdam richting België. Tussen Dinteloord en Steenberg is die dicht door een ongeluk gisteravond. Omrijden kan via Roosendaal over de A59, A17 en de A58 zonder files. Maar wel een file staat op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En flitsers, ja, die zijn er eigenlijk ook. Oh. Of die zijn ook van gisteravond, dat kan ook natuurlijk. Even kijken, de A7 Ten Oever richting Hoorn, 54,1. A13 Den Haag-Rotterdam, 11,2. A15 Nijmegen richting Gorkum, 103,3. Ja!
1: Nah. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Naast van Dijk!
18: Nou, dat was een 1, 2, 3'tje natuurlijk. Dat herkennen we zo gauw mogelijk. Goed, we gaan beginnen met het ochtendprogramma. Doen we zo met Mike Pietersen.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: Bas. Goedemorgen. Adjo.
1: Begin je dag met Radio NL. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: De Sowieso Ochtendshow met Lars.
1: Met

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Nou, voor de donderdagochtend. 24 september vandaag. Een hele goede morgen. Het is bijna 6:15. We kunnen weer beginnen aan een nieuw ochtendprogramma. En een nieuwe dag natuurlijk. Zo dan. Zometeen gaan we eens even kijken in de app van Radio NL. He? Heb je er een beetje zin in vandaag? Hoe is het nou? Je mag het laten weten via een tekst of een audio-appie. Gaan we eerst even kijken naar het nieuws van deze donderdag 24 september. Nederlands elftal speelt vanavond om 9:15 in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Het is de eerste wedstrijd met Xavi en de nieuwe bondscoach die op de bank zal gaan zitten. Eens even kijken wat we ervan kunnen gaan bakken. We zullen aanvallender gaan voetballen. Dat zijn sowieso de verwachtingen. Komende zondag dan volgt om 6:00 een uitwedstrijd tegen Servië. Beide duels zijn uiteraard gewoon op de buis te volgen. Dus zoals het altijd is met Oranje. Zien wat het wordt, mensen. Eens even kijken of Xavi de verwachtingen een beetje waar kan gaan maken. Andere zaken. Mocht je vanaf vanavond via de A27 over de Merwedebrug bij Gorinchem willen rijden, dan mag je rekening houden met een volledige afsluiting. Niet alleen de vrachtwagens die mogen er niet meer overheen, maar ook gewone personenwagens, gewone luxewagens, die kunnen er niet meer overheen vanaf 9:00 vanavond. De brug blijft dicht komende dagen tot maandagochtend 5:00. Er wordt namelijk lichter asfalt aangebracht om het gewicht van de brug een beetje te gaan temperen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal 1 uur extra reistijd. Dat geldt dan vooral voor morgen. En ander nieuws, de 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt vandaag voorlopig vrij. Dat is een zaak dat gisteren volop gevolgd is door de media. De rechtbank schorste gisteren zijn voorarrest onder strenge voorwaarden. Hij moet zo bijvoorbeeld beschikbaar blijven voor politie en justitie, meewerken aan controles op drugs en mag niet autorijden. De inhoudelijke strafzaak is nog niet gepland. En dat komt voor de nabestaanden als een klap en dat is meer dan begrijpelijk natuurlijk. Dan even voor het weer van vandaag. Vandaag is na het wegtrekken van de laatste bewolking het op de meeste plaatsen droog. Komt de zon erbij kijken. Het wordt vandaag ongeveer 16 tot 19 graden.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Zo dan.

0: het liedje is doodeng om te draaien vanaf vernieuwend. Dan denk je, oh, het liedje is klaar en dan komt ineens... Ja, dit er nog eventjes achteraan. Ah, goed. Dan heb ik eens eentje met wat gitaren om wakker te worden. Bolle Eduard. En ik wil jou daarvoor Frank verkooien. Wie wil er met me dansen? Wie gaat er met me mee? Het is 6:58. Een hele goede morgen. Tijd voor onze Ad. Ad met de spreuk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Wacht even hoor.
1: Goedemorgen, Clubke.
0: Nou ja, zeg, wat heeft hij nou dan?
1: De spreuk van vandaag, die luidt...
0: Altijd is heel erg zweverig nu.
1: Ik heb zelf veel bewondering voor mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad. En ondanks dat de volgende generatie vanuit liefde opvoeden. Zij doorbreken de cirkel van negativiteit en maken de wereld mooier. Nou mensen, ik wens iedereen nog een fijne donderdag. En ik zou zeggen, welterusten.
0: Welterusten, Ad. Mooie spreuk, maar... was bijna alsof het uit de droomvlucht kwam. Dankjewel, Ad. En tot morgenochtend, dan spreken we elkaar weer natuurlijk.

0: de donderdagmorgen. Dan gaan we naar Rob. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Ik ben onderweg naar mijn werk vanuit de geboorteplaats van Henk Wijngaard, Stadskanaal.
0: Stadskanaal.
1: Naar de huidige woonplaats van Henk Wijngaard,
0: Emmen.
1: Ja. Daarom dacht ik, het is geen Wijngaard woensdag, maar gooi er even een lekkere Wijngaard in. Fijne dag, Lars.
0: Dankjewel, Rob. En succes dan in Emmen vandaag. Michel uit Raalte, die heeft de meldplicht weer eventjes voldaan. Die laat even van zich horen. En een hele goede morgen ook Nick uit Almelo meldt zich. Richting Emmen. Ja, nou goed. Ik weet niet wat er gaat gebeuren vandaag bij Henk op de stoep. Daarna nog even naar Rotterdam, zegt hij. Of we een truckersliedje kunnen draaien. Nou ja, dat zal wel weer een Henkje worden dan, denk ik. Arjan, goedemorgen.
2: Hey, let's go. Goedemorgen. Arjan, wat erbij. Hoppie hop, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oh, lekker weer. Dus geniet ervan, hè. Ja, dolle donderdag. Ja, draai maar mooi nummer van normaal. Hè? De boer uit de kerel, ja. Stickers plakken vandaag, zeggen zet hem op. Go, doei. Tot morgen,
0: het gaat deze dagen veel over de meta

0: AI-bril, de bril met een camera. De camerabril, daar hebben we eerder deze week ook in het ochtendprogramma eventjes over gesproken. En nu is er een video van Roel Maalderink heet hij. En Roel die is voor het bedrijf van Meta gaan staan met zo'n camerabril. En die heeft daar een klein beetje de gek met de medewerkers van Meta aangestoken. En die is daar op ze afgelopen. En heeft hun staan filmen voor de deur van Meta, voordat ze aan het werk gingen. Die video daar is veel om te doen. Veel mensen die zien er wel wat in. Hè? Van ja, goh, ze hebben toch wel een klein beetje gelijk met die camerabril. Of dat dan wel een goed idee is, ja of nee. Die medewerkers bijvoorbeeld, die zeggen, ja nee, dat, zo'n ding hoef ik niet op. Hè? Maar daarna dan komt dat stukje mediatraining weer naar voren. En dan zeggen ze, ja nee, die bril, daar is eigenlijk verder helemaal niks mis mee. Maar ik hoef geen bril. Dat is dan zeg maar het punt waar ze op terugkomen. Samenwerking met Bits of Freedom, dat is dus een partij dat zich inzet voor de privacyrechten, is dat videootje gemaakt. En wat is er nou gebeurd? Facebook, hè, dat is van Meta, dus waar die voor heeft gestaan, heeft dat filmpje offline gehaald. En dan een klein beetje onder de noemer van ja, het is niet toegestaan om collega's zomaar te gaan filmen. Dus dat is dan toch een dingetje. Dit is een verhaal dat krijgt nog wel een staartje. Met een filmende metabril mag je dus niet bij een metakantoor staan. Dus daar gaan we nog wel wat van horen deze dag, hè?
1: Hé, hey, Laske, goeiemorgen, jongen. Hé, hey, daar zijn we weer, hè. Donderdag vandaag. Ja, deur donderdag, jawel. Ja, het zal weer een mooie dag worden. Dus lekker weertje erbovenop. Jij zorgt voor een goed stukje muziek. Hé, hey, dan gaan we richting het weekend alvast, hè. Zullen we dat maar zeggen? Ik ga nou richting de koffiepot. En we gaan eens kijken wat vandaag de dag brengt. Ik zou het niet weten, jongen. Ik heb voor de rest weinig meegemaakt, weinig te buiten. Dus ik hou het mooi kort, jongen. Iedereen werkt ze vandaag. Allemaal de groeten en graag tot morgen maar weer.
0: Tot morgen, Jan.
1: Houdoe.
0: Houdoe. En een lekkere donderdag is dat afgesproken. Goed. Hebben we nog even wat klassiekers te draaien vandaag. Muziek uit opa's kast.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
4: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: isopaleis.nl.
3: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
6: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. Wij regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
7: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat,
7: nu overal te beluisteren.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.

0: of doneer.
1: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
4: Radio NL.
2: Weerbericht.
5: Vandaag beginnen we een klein beetje bewolkt, maar zometeen dan komt de zon om de hoek kijken. En wordt het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Het wordt ongeveer 16 tot 19 graden vandaag. Morgen opnieuw grotendeels droog met geregeld zon. En iets warmer dan vandaag. In het zuiden dan 21 graden. Goed, gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen in actie tegen deepfake pornofilmpjes waarbij het hoofd van iemand op een pornoactrice is geplakt. Ze willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen, meldt het AD. Baasjes van honden die vaak bijten moeten extra verantwoordelijkheid nemen om hun hond veilig te houden, vindt staatssecretaris Erkens. Hij wil dat er een verplichte cursus komt. En Gelderland heeft nieuwe stikstofregels aangenomen. Zo mogen er geen nieuwe veehouderijen meer komen rondom natuurgebieden. Gelderland is de eerste provincie met deze strenge aanpak.
5: Oké, dankjewel. Dan bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, goedemorgen.
7: Hey Lars, hallo. We zijn begonnen. En ja, je hebt ook luisteraars denk ik, want er is al een beetje spits op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Alleszins 10 minuten vertraging tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. A4 Rotterdam-Antwerpen is dicht nog steeds tot een uur of 7 A8 tussen Dinteloord en Steenbergen. Komt door een ongeluk gisteravond omrijden via Roosendaal op de A59, A17 en de A58. Op de A15 Rotterdam-Europoort, de bekende inmiddels problemen bij de Suur. Hofbrug vanaf afrit Brielen. Iets meer dan een kwartier vertraging al. En omrijders die komen elkaar tegen op de N218 Spijkenisse-Oost-Voorjene. Tussen Brielen en de N15. 20 minuten vertraging. Dus dat is geen omrijden meer. Dat is gewoon jezelf extra vertraging gunnen.
5: Dan kun je eventjes zwaaien naar iedereen. Als jij ook hier. Oh, ja. Ja, ik ook hier.
7: Ja, ja. En gezellig. Hoorde je die plaat die Lars draaide? Goed hè? Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn wordt geflitst bij hectometerpaal 53,0. Op de A27 Almere-Utrecht 107,9. En de A30 Ede-Barneveld 17,5. Ja, nee, dat is ongelooflijk.
5: Is het echt goed?
7: Ja, dat is nog nooit gebeurd. Het is echt goed. Je bent heel goed bezig, Lars.
5: Nou, kijk, dat wist ik wel. Maar dat het ook echt goed was, dat vind ik...
7: 17,5, ja.
5: Hé, hey, ik heb al 2 van de 2, Erwin. Ik ga dat aan mijn moeder vertellen.

0: De regenboog. Daarvoor Spang bij Radio NL en zijn nieuwe liedje Fout maakt het bijna 7:15. Goedemorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Zometeen tijd voor Tini. He, onze Tini van de receptie die weer een liedje voor ons zal gaan lallen. Hopen dat het vandaag iets soepeler zal gaan dan gisteren. Toen was de opgave erg moeilijk, hoorden we van verschillende kanten. Er kwamen ook wel veel antwoorden binnen, maar enorm veel foute antwoorden. Dus ik hoop dat het zometeen wat meer te doen is. Zeg maar. Gisteren was het Mykonos van Frank en Mirella. Dan weet je in elk geval wat het vandaag niet is. Dus even kijken hoe dat zal gaan verlopen. Eerst nog even verder met onze ronde in Nederland. Dan heb je de vraag gesteld hoe het nou is. Hè? Natuurlijk op de vroege morgen. Berichten die binnenkomen van, of via onze app. Hans bijvoorbeeld. Hans, goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen, Lars. Goedemorgen, clubje allemaal. Ja, we zijn weer donderdag in al het stadje. Eigenlijk nog een dagje ploeteren. Weg met de Beemster. Ja, en dan weer weekend. Ja, weer even bijkomen. Dus niks mis mee. Ik zou in ieder geval zeggen, jongens, werk ze allemaal. En allemaal een hele fijne dag. En ik zou allemaal zeggen, jongens, de groeten.
0: De groeten en een mooie dag, Hans. Rob, goedemorgen. Rob, het is je cue.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is weer donderdag, de donderdag. Ja. Dan zullen we gaan kijken hoe dat we deur moeten donderen vandaag. Of dat we toch nog een beetje relaxed kunnen werken.
0: Hè. Ah, dat komt wel goed.
3: Ja, sowieso relaxed, hè. Want druk maken, dat is voor compressors, hè.
0: Precies.
3: Dus dat doen we zeker niet. Ja, en verder, ja, op naar de koffie maar weer, hè. Want daar beginnen we de dag maar mee. Dat is toch het handigste. En dan een beetje wakker worden en dan gaan we maar weer eens kijken. Het is weer aardig weer, hè. De temperaturen zijn ook goed. Dus wat willen we nog meer? Hè? Korte box aan en dan een partij, daar gaat hij weer. Ja, ik zou zeggen, mannen en vrouwen, werk ze vandaag. Maak er iets moois van, dat ga ik ook doen. En tot later.
0: Later. Ja, druk maken is voor compressors. We hebben nog wel wat compressors rondlopen in Nederland. Inclusief ontluchting. Ja, dat is grappig. Als je daar eenmaal op let, zo nu en dan, komt er een beetje lucht vrij. In de vorm van een zucht natuurlijk. En dan is de compressor weer leeg.
4: Hey, goedemorgen Was, met Peter uit Amsterdam. Nou, we zijn weer lekker bezig in Zandam. Bij het mooie oranje bedrijf waar je alles kan huren. En ik wil even wat leuks aanvragen voor Fred, Henne en...
0: Fred en...
4: Herman.
0: Barney.
4: Doe even wat van Django als je wil. Hey jongens, fijne werkdag. Later.
0: Later en een mooie dag inderdaad.
5: Goedemorgen, Lars. Je kon ons zingen naar Teel zetten. Ja. Dat was een goede tip gisteren met die jonge melk van jou. Dus, maar het was wel vrij zoet. Dus ja. Ik was hyperactief. Ik zei, mensen maken een mooie dag van de Doebelgaldi. Ik zeg, groetje en tot morgen.
0: Tot morgen. Ja, we hebben gisteren een fantastische tip van de chocomel gegeven natuurlijk. Ja, nou. Ja, la. Kijk, de lekkerste chocomel die haal je uit zo'n enorm koffieautomaat waar dan van die chocopoeder in moet, weet je wel. En toen zeiden we van ja, dan mengt hij dat met warm water. Dan komt er een klein beetje van van de choco uit. En dan komt er wat warm water, weer choco, warm water. Zo wisselt dat elkaar af. En je moet je kopje eronder weghalen op het moment dat er water uitkomt. Dan wordt hij lekker sterk van. Maar goed, Kuno heeft het geweten volgens mij. Andere zaken. Het is tijd voor Tini natuurlijk. Onze Tini van de receptie die heeft een liedje voor ons voorbereid. Aan jou de vraag om goed te luisteren. En eens even te kijken of we misschien wel de titel van de plaat eruit kunnen halen. Het is natuurlijk een melodietje dat je hoort. Dus misschien dat je hem eventjes na moet zingen in de auto om er daadwerkelijk op te komen. Douchegeleid dat zal gaan sluiten. Hij was vandaag in thema, zei Tini. Dus ik laat me verrassen, het Tini-thema vandaag. Even goed horen wat het wordt hoor. Komt-ie.

Ja, nee. Hij is inderdaad in thema vandaag. De titel van de plaat, daar zijn we naar op zoek. En dan gaan we hem in zijn geheel draaien. Mocht iemand aan de telefoon krijgen daarvoor. De klok die...

0: als jij kon voelen zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met de opgave van Tini van de receptie. Die heeft voor ons gezongen. Een liedje wel te verstaan. Aan jou de vraag om dan mee te luisteren. En eens even te kijken of je dat melodietje misschien wel herkent. De titel van de plaat. Dat is waar we naar op zoek zijn. Mocht je doorsturen via de app van Radio NL. Ga eens even nog één keer aandachtig en goed luisteren. Wat het ook alweer is.
1: Hey, Joran.
0: Joran, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Onderweg waar naartoe, Joran?
1: Wij zijn onderweg naar het werk.
0: Ja, nee, dat is duidelijk inderdaad. En waar is dat gestationeerd?
1: Hoe zei je dat?
0: Waar is je werk?
1: In Veendam, Wildervang.
0: Ach, wie kent dat niet natuurlijk, hè?
1: Ja, als geen ander.
0: Dat bedoel ik. Wat mag je vandaag doen dan, Joran, in Veendam?
1: We mogen de kabels gaan leggen, de laagspanning.
0: Laagspanning leggen, dat doe je elke dag?
1: Ja, elke dag weer. Ja.
0: Maar dan is Veendam niet jouw standaard uitvalsbasis. Dan mag je daar elke dag ergens anders heen bijna.
1: Ja, als het project klaar is, zeg maar. Het is ongeveer gemiddeld is het een maandje wat je bezig bent.
0: Ja.
1: En dan krijg je weer te horen waar je dan weer heen moet. Het is altijd wel ergens anders.
0: Hoe ver ben je nu in Veendam?
1: Vlak bij de zaak.
0: Ja, nee, maar... En niet zolang je nog moet. Maar wanneer is de klus klaar?
1: Oh, wanneer? Lastig in te schatten natuurlijk, want het kan zo tegenzitten. Maar ja, 3 weken, 4 weken, zeg maar. Het is lastig in te schatten.
0: Oh ja, maar wat zijn nou dat dingen waar het tegen mee zit dan? Dat je een andere kabel eerst kapot gaat voordat je die van jou erin legt of zo?
1: Nou ja, daar zit ook veel tijd in inderdaad. Weer achteraan en nou ja, of er ligt ineens wat anders. Het is altijd wel iets wat tegen kan gaan zitten.
0: Ja, en wie krijgt dan de schuld als het gedaan is?
1: Zij je?
0: Wie krijgt er de schuld van als er een kabel doorgegraven is?
1: Normaal gesproken de grondwerker, maar je probeert altijd de schuld op iemand anders te schuiven natuurlijk. En hoort op jezelf.
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat is logisch. Diegene die daar liep, daar, die met die zwarte schoenen, die heeft het gedaan.
1: Ja, nou dat inderdaad. Ja. Precies.
0: Hey, Joran, we zijn op zoek naar het juiste antwoord voor onze Tini van de receptie. Die heeft natuurlijk hij heeft een liedje voor ons gezongen. De vraag is, welk liedje is dat ook alweer?
1: Viva Hollandia.
0: Viva Hollandia. We zijn er weer bij en dat is prima. Ja, natuurlijk. Viva. De tip van Tini was al een beetje dat hij vandaag in thema was. Ben je een beetje een voetbalvolger?
1: Ja, ik ben 100%. Het is altijd, er draait niks anders dan voetbal.
0: Ja, en wat gaat dat vanavond worden dan? Want het is natuurlijk de eerste keer met Xavi met de nieuwe bondscoach. We moeten ook niet ten onder gaan tegen de Mannschaft natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Maar als je Xavi een beetje kent, dan zou je zeggen dat het een 2-0'tje wordt.
0: Ja, een 2-0'tje. Nou ja, goed. Laten we daar dan een klein beetje op hopen, Joran. Dat we niet te voorbarig zijn als we nu FIFA Hollandia draaien. Dat wij het hebben verpest, zeg maar.
1: Nee, dat komt wel goed.
0: Nee. Een 2-0'tje, we houden je eraan. Joran, dankjewel en veel plezier vandaag met de kabels.
1: Helemaal goed, dankjewel. Succes.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bandyxl.nl.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
2: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
5: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerhugowaard. Met presentator Hantje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
8: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over hun hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even. Het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
16: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
15: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
17: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
18: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Tikke tik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
20: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Een hele goedemorgen, een paar minuten over 7 op deze donderdagochtend. 24 september vandaag onderweg naar het keuzemoment van deze deur donderdag. Normaal gesproken ook met de verkeersinformatie van de ANWB. Alleen ik heb hetzelfde als de Smurf. Ik weet niet of je dat afgelopen week eerder hebt meegekregen, maar de Smurfen zijn weer terug. Ik hoor ook geen Erwin aan de andere kant van de lijn van de ANWB. Dus ik, ja, het enige wat ik hoor is... Maar als ik dat openzet, dan gaat het te hard. Dus ja... Ik denk dat iemand eventjes aan het hamsterrad moet gaan draaien om de Smurfen te verjagen bij Erwin. Alleen, staat het ergens vast? Ja, ik zou zeggen op tijd op de rem, denk ik.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ik zou ook niet weten waar, ik heet geen Erwin natuurlijk. Dat is een klein beetje lastig, maar goed. Zometeen dat keuzemoment dan dus. Eerst John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek staat voor je klaar.
25: Dit is de muziek van Radio NL.

John dus West. En Lange Frans. Lange Frans met zijn nieuwe tuin. Ja, dat heb je natuurlijk meegekregen toen destijds. Het leek meer op een luchtplaats dan een tuin, zeg maar. Daar heeft hij nu een boom in laten zetten. Ja, allemaal super slim, want dat is natuurlijk gesponsord. Zo nu en dan. Maar bij Lange Frans is de complete tuin gesponsord. Elke tuintegel die je daar ziet liggen, daar heeft hij niks voor betaald. Behalve dat filmpje. Dat is een aanname trouwens, moet ik zeggen hoor. Alleen dat is een samenwerking natuurlijk. Hè. Dat is dan wel weer betiteld. En nou is er een andere iemand die gaat het achterna. Yes R. Die heeft ook wel eens een paar liedjes gemaakt met artiesten die we hier draaien. Die heeft nu ook zo'n luchtplaats gesponsord gekregen. Dus het zal niet lang meer duren. Dan gaat daar natuurlijk ook zo'n sponsorboompje, sponsorbonsaiboom heen. Ja, lekker creatief ook, zeggen ze dan. Goed. Even kijken naar het nieuws van deze donderdag voordat we naar het keuzemoment van vandaag gaan. Er is genoeg te beleven deze 24e van september. Zo kan het zo zijn dat je misschien wel voorbereidingen treft voor Burendag. Zaterdag is het namelijk Burendag. Er zijn landelijk inmiddels meer dan 10.000 activiteiten aangemeld. Dat moet blijkbaar. Van buurtborrels tot gezamenlijke klussen. Het gaat om het initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Die organiseren de dag om buren makkelijker met elkaar in contact te brengen. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik... Ja. Of ik zit niet in de buurt-app die dus stiekem is, dat ze mij er niet in willen hebben. Maar ik heb er niks over gehoord. Zaterdag staat er bij ons geen witte tent op straat. Geen partytent. Tenminste, voor zover ik weet dan. Dus misschien worden we nog verrast. Andere zaken voor deze donderdag 24 september. Het gaat dus over het voetbal. Oranje begint vanavond aan de Nations League tegen Duitsland. Voor de allereerste keer met de nieuwe bondscoach. We zien wat dat gaat worden als we Joran, luisteraar Joran, mogen geloven. Dan wordt het 2-0 vanavond. Dus als je Xavi een beetje kent, zei hij. In de Tweede Kamer wordt er vandaag dan gedebatteerd over het cellentekort. Mogelijk moeten er nog meer gevangenen eerder vrijgelaten worden. Omdat er simpelweg te weinig plek is in de gevangenissen. Zullen we vandaag meer van gaan horen. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid komt naar de Tweede Kamer. Hij moet zich verantwoorden voor onjuiste informatie die hij gaf over aangiftes waarmee niets gebeurde. Dus die wordt ook even aan de tand gevoeld. He? Hebben ze wat te doen in Den Haag vandaag? Gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar staan. Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Een A'tje of een B'tje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Doe je in een tekst of een audio-appie. Keuze A deze ochtend voor The Dutch Boys, America en Olde Pekela. En dat voelt een beetje als over de grens. Olde Pekela, dat, zeg maar, dan ben je net onder Denemarken, zeg maar. En daarna winner, ja, dat is dan daadwerkelijk over de grens vanuit België. De oude man en de zee zetten we er tegenover. Het heeft allebei niks met elkaar te maken, hè, maar... Ja, we gaan wel even kijken welke van de twee we zometeen als winnaar uit de bus laten komen. Jouw stem is welkom in de F van Radio.

Ja, mooi. De Dutch Boys op keuze A in het keuzemoment. En een B is voor Dana winnen. Oh. Het contrast is groot tussen beide liedjes. Ja. Aan jou de vraag, welke wil je horen?

0: keuze A voor de Dutch Boys, Amerika en Holland Pegelaan. Keuze B voor Dana Winner, de Oude Man en de Zee. Jan, goedemorgen.
1: Helaas jongen, dan ga ik toch voor de A'tje. Amerika en Holland Pegelaan. Ik hol mijn brommer op, die vind ik ook wel lekker.
0: Ook leuk.
1: Ik hol hem op mijn brommer op.

Michelle en haar FaceTime zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. De Dutch Boys en Dana Winner zijn de ring ingestapt als ware. Hè? Nemen het tegen elkaar op. Keuze A voor Amerika en Olle Pekela. Keuze B voor de oude man en de zee. Het keuzemoment van vandaag. Jouw stem is nog steeds...

Dennis van D. Dennis van Dijkhuizen. Wat is dan liefde daarvoor? Richelle met haar FaceTime. We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Keuze A voor de Dutch Boys. Keuze B voor Dana Winner. Het is America en Holle Pekala. Tegenover de oude man en de zee. Jouw voorkeur is welkom via de app van Radio NL. Met een tekst of een audio-appie. Gaan we met een minuut ongeveer alle stemmen bij elkaar optellen. Kijken welke van de twee het dan daadwerkelijk mag gaan worden. Kan nog wel eens een spannende gaan zijn vandaag. Goed. Laten we nog even één keer beide liedjes horen. Mocht het je ontgaan zijn, dan weet je ook precies waar je op kan stemmen. En spreek je zo meteen je appie in. Hou het dan kort, hè. Kunnen we er zo gauw mogelijk doorheen gaan.

0: Vanuit Hilversum, goedemorgen, keuze A voor mij. Bente, goedemorgen.
1: Amerika.
0: En dan is het André Boekel, die gaat voor keuze A. Aatje voor Douwe uit Uithuizen. Jesper uit Sint-Michielsgestel. Een paar honderd kilometer van Amerika en onder Pekel vandaan. Die gaat toch voor de Dutch Boys. Mitchell vanuit Badmen, keuze A alsjeblieft. Pietertje vanuit Slootdorp, voor mij keuze B. Dan is het een A'tje voor Olaf. Een A'tje voor Atje, Atje uit Huibergen. Christa uit Almelo, toch een beetje. Dan is het keuze A voor Mark vanuit Asten. Een A'tje voor Johan uit Uithuizermede. Remco, lastige keuze, maar toch keuze A. Bas uit Loosdrecht, ik ga voor keuze A. Karin uit Zelhem, goedemorgen, A'tje voor mij. Grat uit Kaatsheuvel, bij de Efteling natuurlijk.
2: Goedemorgen, doe maar keuze A.
0: Keuze A. Ja. Wouter van het Bovensmilde, een A'tje. Ja, dat had ik dan wel een klein beetje verwacht. En Wilco die gaat voor keuze A. Gunther uit Merksplas, België is dat. Die gaat niet voor zijn eigen danen winnen, maar... Die gaat voor de Dutch Boys, die gaat voor keuze A. Henry uit S, A'tje, dikke vette A, zegt René. Een bericht van het Volendam, Henk, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Lars. Zeker heel verschillend, maar ik ga voor Dana. Een beetje, ahoy.
0: En de laatste is voor Willeke, die woont in Wolfhezen.
4: Ja, doe maar even nummertje A, mazzel.
0: Ja, nou ja, goed, dat staat genoteerd. Het is een dikke overwinning voor de Dutch Boys. Amerika en Olle Pekela. Ja, mijn naam is Harms en ik zeg mooi.
5: Hello.

0: wat mooi. Je hoeft niet in Amerika of Old Pekel te wonen om de Dutch Boys te kennen of te willen horen. En misschien wordt het hem zometeen ook wel. Maar goed, hè, Dana Winner heeft ook gewoon nog steeds kans. Keuze A of keuze B. Wij gaan stemmen tellen. Kijken welke er als winnaar uit de bus zal gaan komen. Daar gaan we. Het is keuze B voor Jannik. Jannik vanuit Diedam is een audio-appie van Timo. Goedemorgen.
1: Beetje los. Groetjes aan Simon. Tjoe.
0: Groetjes. Remon.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: De mooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
5: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
6: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
7: Radio NL.
5: Weerbericht.
8: In het noorden, schuine streep noordoosten van het land, kan er deze morgen nog een klein buitje voorkomen. Maar dan trekt daar de bewolking weg en dan is het in heel Nederland zonnig en droog. Dat zijn de voorspellingen voor vandaag. Temperaturen die liggen rond een graad of 19. Ook morgen een mooie stralende zonnige vrijdag met dan maximaal 22 graden. En nou weet ik dat je nooit te ver op de feiten vooruit moet lopen. Zeker niet met het weer in Nederland. Maar als we heel stiekem toch even de voorspellingen van volgende week erbij pakken. Dan zien we gewoon dinsdag en woensdag zonnig, droog, 26 graden. Het is september, mensen. Goedemorgen. De herfst is gisteren officieel begonnen. Nou, die krijgt nu al een applaus. 26 graden. En we gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De maker van de game Fortnite krijgt een massaclaim aan zijn broek. Daar is een Nederlandse consumentenstichting mee bezig. Het spel zou jongeren misleiden, bijvoorbeeld met neptimers voor aanbiedingen. 15 vrouwelijke politici in de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornovideo's. Zelf zijn ze ook te zien in die filmpjes waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is geplakt. En president Trump moet de nieuwszenders die hij het Witte Huis had uitgestuurd weer toelaten, heeft de rechter bepaald. Onder andere CNN was niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws brachten.
8: Oké, dankjewel. Dan hebben we Erwin deze ochtend bij de ANWB. Erwin!
10: Hey Lars.
11: Hallo.
8: Goedemorgen.
10: Nou, het is 7:30 geweest en meestal wordt het dan op donderdag een stuk drukker op de weg ineens. Ja, dat zien we. Nou, ook wel 55 files. Het is niet overdreven druk, gelukkig. Het staat wel helemaal stil op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij Steenbergen. 3 kilometer, dat komt door omdat de weg helemaal dicht is. En je moet omrijden via Roosendaal over de A59, A17, A58. Hij is dicht door een ongeluk van gisteravond. Op de A12 Duitse grens Arnhem is vanochtend een ongeluk gebeurd bij Duiven. Het staat stil over 10 kilometer vanaf afrit Beek. Een uur vertraging zeker. En de linkerrijstrook is tot 8 uur, dus nog een half uur dicht. A16 Breda-Rotterdam, een half uur vertraging tussen Knoopend Klaverpolder en Zwijndrecht. 9 kilometer file, ook door de werkzaamheden op de N3. Dat zijn de files met meer dan 10 minuten vertraging. Dan gaan we naar de flitsers over. De A7 Heerenveen-Groningen, 168,1. A20 Hoek van Holland-Gouda, 39,4. En de A50 Apeldoorn-Zwolle, hectometerpaal 213,6. Nee, 2.
8: Oh.
10: Ja, nee, dat is jammer.
8: Ja. Maar,
10: ja.
8: Helaas.
10: Maar ja, het is 2.
8: Dag Erwin.
5: Radio. NL.
7: Deze week
5: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.

0: met Damien van Os met de Hollandse Nieuwe van deze week.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Het is 7:50 en het is tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de dobbelsteen in een welbekende mok zitten. Aan jou de vraag om zometeen een liedje te verzinnen en door te sturen via de app van Radio NL. De categorie krijg je zometeen. Eerst even de lijst met mogelijkheden. Dobbelen wij nummer 1, dan zoeken wij een liedje dat gaat over vroeger. 2 is een liedje gemaakt door iemand die je live hebt gezien. 3 activiteiten waar je bij kan zitten. Nummer 4 gaat voor een, dat is een bijzondere, objecten die niet toegestaan zijn tijdens een voetbalwedstrijd. Mwah, mooi. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter M. Eens even zien.
2: Oeps.
0: Wat het wordt vandaag. Daar gaan we. Het is nummer 3 geworden. Met andere woorden, we zijn op zoek naar liedjes die gaan over activiteiten waar je bij kan zitten. Mogen dat dan net onze favoriete

liedjes die gaan over activiteiten waar je bij kan zitten. Dat is het onderwerp van het dobbelspel van vandaag. Jouw suggestie voor deze donderdag mag je insturen via de app van Radio.

Bevers en vrienden voor het leven. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En in het dobbelspel van deze donderdagmorgen zoeken wij liedjes die gaan over activiteiten waar je bij kan zitten. Mogen dat nou net onze favoriete activiteiten zijn natuurlijk. Wat voor liedje kunnen we voor jou gaan draaien? Als je een leuke suggestie hebt in de categorie van vandaag, mag je hem doorsturen via de app van Radio NL. Wordt dan ook gedaan. Dagje bijvoorbeeld van Mannenkoor Karrenspoor. Met Lekker op de Trekker natuurlijk.

0: is wat moeilijk. Goed, liedjes in de categorie activiteiten waarbij je kan zitten. Geert de Visser met...
1: Want je bent chauffeur, dus geen gezeur. Je bent chauffeur.
0: Vrachtwagenrijden natuurlijk.
1: Heb je mader, dan geen gezeur, want je bent chauffeur.
0: Goed, meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Corrie uit Dordrecht zegt het Piet Romer en André Hazes met Visje.
1: Ja.
0: Niet het enige liedje dat over vissen gaat en dat is ingestuurd trouwens. Want Sander, die woont in Terneuzen, dat is Zeeland. Die gaat voor Nico

0: Als ze me missen, dan ben ik vissen. In de categorie liedjes die gaan over categorieën waarbij je kan zitten.
1: Ik zit in een cafeetje, want ik wil een beetje eenzaam zijn.
0: Aldus Bobby Prins.
1: Ik wil met niemand praten, want ik heb nu echt de liefdepijn.
0: Als je nog een mooie suggestie hebt voor het dobbelspel van vandaag. Een liedje dat misschien mooi past bij de vier die je ze net hebt gehoord. Of eentje die er haaks tegenover staat. Zolang het maar gaat over een activiteit waarbij je kan zitten. Mag je hem doorsturen via de app van Radio NL. Bellen we je zo meteen misschien wel even. Draai je weer liedje. Hè? Mag je iedereen de groetjes doen op de radio. Liedjes in de categorie activiteiten waar je bij kan zitten. Thomas vanuit Sloterdijk, die gaat voor muziek van Skik. Op fietsen.

op fietsen. In het dobbelspel van vandaag. We zoeken liedjes in de categorie activiteiten waarbij je kan blijven zitten. En dat zijn toch aardig al wat liedjes. Je moet er alleen eventjes opkomen. Het ligt bij velen op het puntje van de tong, zeg maar. Zo kwam er eentje binnen van Quintus. Ik dacht, zo, dat is lang geleden dat we dat liedje hebben gedraaid van Quintus. Ja, heb ik het niet over de grote race. Heb ik het over, we gaan weer rijden. We gaan weer rijden.

0: in de tas.
1: Muziek van Quintus, we gaan weer rijden, is aangedragen door Renzo. Renzo vanuit Almelo. Hey, dat is mooi. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Een appie van Willeke bijvoorbeeld.
2: Wat dachten jullie ervan op

0: dobbelspel van vandaag staat dus in de categorie activiteiten waarbij je kan zitten. Ja, en onder de noemer zitten heeft Tim toch wel eentje gevonden. Cozy Albert bijvoorbeeld. Oh shit, tip met jou. Oh goed, meer liedjes die binnen zijn gekomen. Dat was onder tandem. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Ja, en dit is eentje, daar kan het ene gros bij zitten en het andere gros bij staan, dan wel lopen. Dat zie je namelijk vaak als mensen aan het bellen zijn. Hè, dan gaan de armen hoog in de lucht en dan lopen ze rondjes. Rondjes en alleen maar rondjes. Gordon! Ik bel je zomaar even op, kan ook zittend.
1: Ik moet je even zeggen, ben waanzinnig gek op jou.
0: Moet heel eerlijk zeggen, heb ik niet zelf bedacht. Het was Corrie uit Maasbracht die kwam met het liedje. Even gauw contact leggen met Gerda, want Gerda heeft ook een liedje ingestuurd. Daar hebben we misschien een klein beetje fantasie bij nodig, als we dat willen überhaupt.
2: Gerda,
0: goedemorgen met Lars van Radio NL. Gerda? Ik denk niet dat Gerda, bent u daar Gerda, over? Oh, nou wij horen jou luid en luid en duidelijk, Gerda. Gerda, we zoeken liedjes waarbij je kan zitten.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen, dat heb ik nou niet echt gauw zittend, zeg maar.
2: Nee, het is mogelijk.
0: Het is mogelijk.
2: Maar je moet wel heel creatief zijn, dat klopt.
0: Nou ja, goed, volgens mij ben jij er creatief genoeg voor, Gerda. Ik weet niet, ik hoef het beeld niet te bedenken, maar ik denk dat jij dat bent. Ja, liedjes waarbij je kan zitten. Of zijn wel weer goed te verstaan? Dan hoef ik niet meer zo raar te praten.
2: Nee, helemaal goed.
0: Oké, wat mag het zijn?
2: Ik wil graag seks met die kralen.
0: Ja. Ja, goed. In de categorie liedjes over activiteiten waar je bij kan zitten. De Lawine Boys. Gerda, ik keur hem half goed.

0: dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. dandyxl.nl.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
2: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
2: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
4: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Tech. Hecht aan kwaliteit.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Te laat

0: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
4: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over een hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even. Het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
16: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
17: Soudal, de bouwverslimmers.
16: Soudal, de bouwverslimmers.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
19: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen!
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
21: Een hele goedemorgen. Het is 6:08 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, goedemorgen Erwin.
22: Ja, goedemorgen Lars. Hallo, je stond aan de kassa?
21: Nee, dat is... Ja, even een klein beetje context geven. We waren ze net buiten de uitzending om eventjes aan het praten met elkaar. En het ging over tatoeages.
22: Over files?
21: Ja, files. Nee, tuurlijk. We praten alleen maar over files. We hebben het alleen maar over files. Ja. Alleen toen wilde ik een verhaal beginnen. Maar toen dacht ik, ja shit, we hebben nog 2 seconden. Dus goed, dat was het. Ja, waar heb je eraan luisteren gegaan? Ik kan het wel vertellen. Ja. Kort hoor, heel kort. Ik stond aan de kassa bij de AC Tion. Maar ik stond in de file te wachten tot ik aan de beurt was. Ja. En er zat een meisje van, nou ja, ik schat daar een jaar of 16, 17 misschien achter de kassa. Ja. En die zat te vertellen aan haar collega dat ze graag een tatoeage wilde. Maar dat moest dan wel op haar bovenarm, want haar ouders mochten er niet achter komen. Dus het kon niet op de onderarm. Dat was wat ik jou wilde vertellen. Maar nu weet heel Nederland het van het meisje achter de kassa.
22: Ik vind dat heel schattig eigenlijk wel.
21: Nou, ergens wel, maar toen dacht ik, mijn ouders mogen het niet weten. Maar ja, goed. Hè.
22: Ja, nee, ik denk dan, je kan het toch ook met stift doen?
21: Met stift? Nee, de permanente marker. Hier.
22: Nou ja, dan gaat het weer weg. Nou ja.
21: Erwin, staat het vast?
22: Ik heb het over de A12 Den Haag richting Utrecht. Een nieuw ongeluk geeft 12 kilometer file al. Tussen Gouda en Woerden een 30 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A4 is nog steeds dicht bij Steenbergen richting Antwerpen. Omrijden via Roosendaal. De A12 Duitse grens richting Arnhem is weer vrij. Nog 3 kwartier vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. 8 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht een 30 minuten vertraging. 9 kilometer file. A58 Breda Eindhoven door een pechgeval. Een kwartier vertraging bij Oorschot. En dan flitsers. Ja, zeker. Die zijn er. Op de A7 Heerenveen Groningen. Bij hectometerpaal 168,1. Daarom zei ik het fout. A9 Alkmaar Amstelveen 55,5. En de A15 Nijmegen richting Gorkum 103,9. 7.
21: Ah, jammer. Ik zit er niet meer dan een kilometer vanaf.
22: Ik heb al 2 keer gewonnen.
21: Ja, ik heb al 2 keer gewonnen.
22: Gaat hartstikke goed, hoor.
21: Tot zo, Erwin.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Lars van Dijk. Met zometeen muziek van Gersper Doel. Samen met Sef. Eventjes een liedje over de fiets. Nog eentje dan. De bagagedrager.
23: Dit is de muziek van

0: liedje dat gaat over een bedreigd fietsonderdeel. Zo kun je het een klein beetje noemen, de bagagedrager. Want, nou ja, goed, er wordt bijna de bagagedrager aan banden gelegd. En nou is het al van lange tijd dat er maximaal dan 20 kilo op de bagagedrager mag, weet je wel. Maar nou ja, dat ging dan meestal nog wel goed als je er zelf bovenop ging zitten. En er kon er nog wel iemand achterop zitten. Maar nou, tegenwoordig nemen ze niet maximaal 20 kilo op de bagagedrager ook wel heel erg serieus. En ja, wordt dat ding alleen nog maar vastgehouden met twee van die pietlutterige stangetjes, zeg maar. Daar heb je helemaal niks aan. Als je daarop gaat zitten, is direct de hele fiets krom. Dus ja, je kunt je afvragen in welke tijd kan dat nog, de bagagedrager. Dan moet je een oude fiets hebben, dan kan dat. Maar het houdt op bij je jas, zeg maar. Want ja, meer past er ook niet op zo'n ding natuurlijk. Gers Pardoel zojuist bij Radio NL maakt het 13 over 8 op de donderdagmorgen. Even een blik in het nieuws van vandaag. Het gaat over katten, want de baasjes moeten hun beestjes vanaf 2028 verplicht gaan chippen. Het kabinet wil hiermee het aantal zwerfkatten drastisch verminderen en zorgen dat weggelopen katten sneller worden herenigd met hun baasjes. En als we even naar de cijfers kijken, jaarlijks raken in Nederland ongeveer 62.500 katten zoek. En dat is veel. Veel te veel, vindt staatssecretaris Silvio Erkens. Vooral omdat maar 10% van die beestjes wordt gevonden en opgevangen wordt door de dierenbescherming. Vandaar dus de nieuwe maatregelen. Ander nieuws, de Merwedebrug gaat dicht voor een paar dagen. Mocht je vanaf vanavond via de A27 over de brug maar Gorinchem willen rijden met je personenwagen, hou dan even rekening met een volledige afsluiting in beide richtingen vanaf 9 uur vanavond. Het verkeer zwaarder dan 3500 kilo mag er natuurlijk al een tijdje niet meer overheen. Maar nou gaat hij even helemaal dicht om lichter asfalt aan te brengen. En daarmee zal het gewicht een klein beetje getemperd gaan worden. Dat is logisch natuurlijk. Brug blijft dicht op maandagochtend 5 uur. Dan zou je er weer overheen moeten kunnen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur extra reistijd. Dat geldt dan vooral voor morgen. En het gaat over de dijken, want we blijven in Nederland met droge voeten staan, omdat de dijken aanwezig zijn natuurlijk. Alleen, ja, als die dijken nou daadwerkelijk eventjes getest gaan worden, hè, omdat het water hoger komt te staan, dan is enkel de dijk niet genoeg. Dan zal die misschien op sommige plekken verstevigd moeten worden of verhoogd moeten worden. En dat doen we dan met zandzakken. En daar zijn vrijwilligers voor nodig, want ja, ook dat houdt natuurlijk een keertje op. Vrijwilligers die kunnen zich aanmelden en daar zijn nu oefeningen voor. Wat moet je nou precies doen? Maar ja, dan vraag ik me af, hoe kom je erop om je daarvoor aan te melden? Waar zie je dat dan voorbij komen? Wanneer denk je, hé, dat ga ik doen? En deze vrijwilliger vertelt bij Editie NL hoe hij erop is gekomen.
1: Bij de watersnoodramp in Limburg zag ik allemaal vrijwilligers. Dus toen heb ik me opgegeven hiervoor, voor om dat soort situaties in te kunnen vallen.
0: En dan denk ik bij mezelf, zoals ik wel vaker denk bij sommige dingen, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Je gooit die zandzakken neer en dat is het. Nou, dat is dus blijkbaar niet zo. Maar ja, hoe moet het dan wel?
2: Een beetje masseren. Dat is het idee.
3: Ja, een beetje masseren. Een beetje aanstampen. Nee, gaat wel lekker.
0: Een beetje masseren, een beetje aanstappen. Dat kunnen we allemaal dus.

0: is Van Dijk.
1: Je moet het een beetje zien als het metselen van een muurtje. Als je een timer vergelijkt, dan kun je vakkundig zandzakken leggen. Goed. Dat voor het nieuws van deze donderdagmorgen. Zometeen geven we de meest gewilde sticker van Nederland weer weg. We gaan straks op zoek naar foto's waar jij hem op zou plakken. Eerst Joey Nicolai bij Radio NL. Zijn Tinto de Verano.

0: Een kei in Amersfoort uit opa's kast. Daarvoor Tinto de Verano van Joey Nicolai.
1: Lars, jongen, dat is goeie nieuws van die katten. Ja, dan ga ik vanavond de poes van de buurvrouw eens even chippen.
0: Ah, Jan, dat hoeft...
1: Ja, goeie idee, jongen.
0: Vanavond sowieso nog niet. Dat hoeft pas vanaf 2028 natuurlijk. Maar ik ben niet of ons Merrie-Enneke daar zo blij van wordt. Goed. Even andere zaken. Het is tijd om een foto in te sturen voor de plaats van de meest gewilde stickers. We hebben hem inmiddels omschreven, want er zijn enorm veel van de deur uitgegaan. De sticker die we deze week weggeven in elk programma maak je er kans op. Als de vraag daar is, dan mag je een foto sturen van de plaats waar jij hem op zou plakken. En ja, we roepen telkens, plak hem op een zichtbare plek. Gisteren hadden we Ronnie aan de telefoon, die plakte hem in zijn geitenhok. Volgens hem was dat een enorm zichtbare plek. Nou ja, dat nemen we dan toch maar eventjes van hem aan. Maar we gaan nu weer eventjes op zoek naar iets anders. Want ja, twee stickers in het geitenhok, dat is misschien een klein beetje te veel van het goede. Heb jij een mooie positie, een mooie plek waar je hem op zou plakken? Mag je er nu een foto van insturen via de app van Radio NL? Bellen we je terug, dan heb je het pakket te pakken. Ben je er 10, hè? Dus dan kun je meerdere plekken uitzoeken natuurlijk. Draaien wij in de tussentijd, lieve man.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel

0: Tikke tik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met safraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
6: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
7: Radio NL.
8: Weerbericht.
9: We zijn druk bezig met het vergaren van foto's voor plekken waar jij dé sticker op zou plakken. Je mag het doorsturen via de app van Radio NL. Zometeen gaan we iemand ermee verblijden. En dat kan jij misschien wel zijn als je dus een foto stuurt waar jij ze op zou gaan plakken. Goed, even het weer van vandaag. Deze dag een mooie dag. Vanochtend is het al vrij zonnig. Vanmiddag zal de zon op meer plekken gaan schijnen. De temperatuur ligt rond de graad of 19 en het blijft droog. Morgen ook droog en zonnig. Wat warmer dan vandaag met ongeveer 22 graden. Het weekend loopt ook goed. En ik heb het eerder vanochtend heel kort, heel even ook aangehaald. En ik weet dat je nooit te ver vooruit moet kijken met het Nederlandse weer. Met geen enkel weerbeeld trouwens. Maar volgende week temperaturen die oplopen tot 26 graden. Dat is fors. En dan is gisteren daadwerkelijk de herfst begonnen. Goed. Gaan we naar het nieuws van half negen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De makers van computerspel Fortnite moeten misschien wel 100 miljoen euro aan jongeren terugbetalen. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt aan een massaclaim omdat het spel jongeren zou misleiden. Journalisten die president Trump uit het Witte Huis had gestuurd omdat ze nepnieuws zouden verspreiden, moeten van een Amerikaanse rechter gewoon hun werk kunnen doen. Ze moeten dus weer worden toegelaten. En er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake pornofilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn.
9: Oké, dan dankjewel. Verkeersinformatie van Erwin van de ANWB. Goedemorgen. Erwin! Erwin zit net nog tegen mij te praten, maar Erwin, er zijn wat problemen volgens mij deze ochtend. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, alleen heb ik nou wel of geen Erwin? Ik heb geen Erwin hier aan de andere kant van de lijn. Hé, wat jammer nou. Zo net stonden alle zijden nog op groen en nu is het geen Erwin van de ANWB. Hé, mensen. Waar staat het vast? Ja, op sommige plekken. Ik zou je graag een ander bericht willen vertellen, maar...

wel laten horen hoe het klinkt. Maar dat is niet om over naar huis te schrijven, zeg maar. Gaan we dan daarom dus ook niet doen. Andere zaken, die sticker, daar maak je nog steeds kans op. Mag je een foto sturen via de app van Radio NL? Draaien we eerst even Arne Jansen. Kom dichterbij.

0: Er wordt volop meegedacht voor de problemen die we hebben met de ANWB. Het was nu al de tweede keer vanmorgen dat het gewoon heel erg raar klinkt. Dat wil ik je ook niet aandoen. Het scheurt heel erg, zeg maar. Celine die zegt, vanuit Beuningen, waarom loopt hij dan niet naar de studio als zijn microfoon het niet doet? Dan praat hij toch nog een andere microfoon. Alleen er zit één uitdaging in. Kijk, Erwin die zit dan in Den Haag, zeg maar, met de verkeersinformatie. En wij niet. Ja, dat is zeg maar het probleem. Of ja, de uitdaging. Ik weet wel, als hij nu begint met lopen richting de studio, is hij in elk geval op tijd voor maandag. Dat dan weer wel, maar ja. Dat is een beetje mosterd naar de maaltijd. Goed. Ga even iemand bellen met de stickeractie, voor de stickeractie. Dat doen we deze week in elk programma. Hoor je de oproep, dan mag je een foto insturen van de plaats waar jij zo'n sticker op zou plakken. Wordt dan ook gedaan. Eens even horen hoe, wie, wat, waar hebben, wie we uitkomen. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Ja, en of ze een beetje terechtkomen. En misschien dat ze een beetje extra verdeeld kunnen worden. Want ja, we sturen pakketten op van 10 stickers per keer. Dus het zou lekker zijn dat iemand zegt van, weet je wat, joh, die andere 9 die plak ik bij iemand anders op de auto. Hè? In plaats van op mijn bureaustoel.
1: Jaco,
0: goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Jaco of Jaco? Wat was het nou? Sorry.
1: Jaco.
0: Oh, dat is 1C Jaco, is dat.
1: Ja, klopt.
0: Kijk eens, Jaco, onderweg waar naartoe?
1: Zoetermeer rijden.
0: Zoetermeer, ja, is dat een bekend plek voor jou, Zoetermeer, of niet?
1: Ja, kom ik wel vaker.
0: Ah, oké. Okay. Jaco, eventjes, jij bent chauffeur van beroep. Tenminste, dat neem ik eventjes op uit de foto die je in hebt gestuurd, toch?
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Ja, en jij zegt, hey, zo'n sticker, dat kan ik wel achterop plakken.
1: Zeker.
0: Nou wil ik ook even een klein beetje, ja, niet als opmerking, maar ik wil hem alleen eventjes gewoon zelf opmerken. Jij hebt ook een bepaald bordje achter op jouw vrachtwagen. Of achter op de trailer.
1: Ja, klopt. Mijn bijnaam.
0: Ja, is dat jouw bijnaam?
1: Dat is mijn bijnaam, ja.
0: Nou, dat is een lekkere bijnaam heb je dan, Jaco. Want even voor alle duidelijkheid, er staat het op bordje, staat Strontjong.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat...
1: Ik heb veel met zon te maken, dus het is wel toepasselijk.
0: Maar wat rij je dan?
1: Mobiele toiletten vervoeren.
0: Ja, precies. Nee, nou snap ik inderdaad waarom de bijnaam dan Strontjong is. En die draag je vol trots natuurlijk dan, hè?
1: Zeker.
0: Jazeker, maar goed. Dan sturen we jou een stickerpakket op, Jaco.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Doe er even wat leuke dingetjes bij. Hè. Daar hoef je niet om te vragen. Dat regelen we gewoon zo voor je. En dan sturen we hem op naar, naar Mr. Strontjong. Fijne dag, Jaco. Mooie donderdag, hè?
1: Hallo daar.

Tissel en zijn liedje Chansen zojuist bij Radio NL. Het is al een lange tijd gaande dat er liedjes opgenomen worden met bijvoorbeeld vader en zoon. En Frank van Etten heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Grap Dame, zijn zoon, is ook volop aan het zingen. En nou mocht het zo zijn dat er laatst een liedje binnenkwam van iemand met een hele bekende achternaam. En ik moest er heel even nadenken. Hè, wat is dat nou ook alweer? Maar dat ging dan om een liedje van de dochter van Lucas en Gea. Mariska Hulshoff, die hebben we nu al een paar keer gedraaid. Niet alleen hier in het ochtendprogramma, maar gewoon hier op mijn radio dan sowieso. Ik hoor je stem nog en dat is gewoon een goed liedje. Maar ja, goed, nou is een klein beetje de vraag. Komt er ooit een liedje van Lucas en Gea en Mariska? En dat is natuurlijk ouders plus dochter. Dat zou wel grappig zijn, maar wat moet het dan gaan worden? Steeds weer hel je in een 3.0. Ja, dat heeft een succes natuurlijk ook al gehad. Maar misschien dat daar ooit nog een keer wat achterweg komt. Ik denk, het lijkt me sowieso wel even leuk om het liedje van Mariska nog eventjes te draaien. Zo vlak voor het einde van het ochtendprogramma. Gaan we daarom ook doen. Zometeen geen teken met werk en uitvoering, maar Rory zit hier. Teken die staat nog steeds ergens bij de veekeuring koeien te keuren namelijk. Dus als het goed is, is hij er morgen weer.

0: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
10: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
11: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
13: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertredingen geteld. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van een telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van nepbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en drie spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegiel, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi 3 spelers op de tribune. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
19: Nu ook boksprings en bedtextiel.
20: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
21: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
20: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
22: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
26: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Hans, waar liggen de regenjassen?
28: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
29: Geeft ruimte.
28: Nu open in Diemen.
30: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: Hé, hey, dit was niet de afspraak. Blijf nog even zitten. Ik had zo net Rory aan de telefoon. En Rory, die, ja, nou ja, dat is best wel een sneu eigenlijk. Rory heeft zich verslapen. Die belde mij zo net op. Ja, ik kom zo snel mogelijk aan, maar ik sta nu op het perron. Dus Erwin, je moet het toch even een keertje met mij doen, sorry.
1: Jammer.
0: Ja, ik blijf nog even zitten.
1: Sterkte, jongen. Maak je niet druk. We zitten op je te wachten.
0: Ja, met Smart.
1: Met Smart en met Lars. Nou ja, het is maar een spelletje. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. 2 kilometer file bij knooppunt Raasdorp. De weg is dicht. En je moet omrijden, door een ongeluk trouwens, omrijden via Schiphol over de A4 en de A5. Op de A10 Koenplein tussen Zeeburg en Amsterdam-West. Daar heb je veel vertraging. 9 kilometer file, want daar is de weg ook dicht. Dan moet verkeer via de af- en opritten langs. Je kan ook de andere kant op rijden. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda, West en Woerden. 14 kilometer file. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is alweer een tijdje vrij. In Brabant gaat het goed. Op de A58 bij de Eindhoven. Nu nog maar 1 kwartier vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en West. Dan een flitser. A2 Amsterdam-Utrecht, hectometerpaal 55,5. A7 Heerenveen-Groningen is 167,9. En de A7 Duitse grens Groningen bij 230,4. AD6, jammer. Hè?
0: Helaas. Ja, dat komt omdat ik er niet gewend ben om hier nu te zitten natuurlijk. Hè? Dag Erwin! Nee.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Lars van Dijk! Muziek is onderweg van Gerard Joling. Ik hou er zo van. En ook de 3 A's gaan we zo voor je draaien. Je zit in mijn hoofd.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Gerard Jolings, juist bij Radio NL. Ik hou er zo van, daarvoor muziek van de drie A's. Je zit in mijn hoofd. Goedemorgen. Het is werk en uitvoering zonder Teken, want ja, Teken die is er niet vandaag. Rory, die is er ook nog niet, maar die komt eraan. Dat wordt geregeld, komt goed. Werk en uitvoering tot 12 uur deze morgen. We gaan uiteraard gewoon wel weer stickers weggeven. Dat komt goed. Het complete pakket kan van jou zijn. Later deze morgen hoor je de oproep. Mag je een foto insturen via de app van Radio NL. Eerst draaien we Romy Montero.

0: dan?
1: Romy Montero bij Radio NL. En wat doe jij dan? Romy heeft ook een nieuw liedje uit trouwens. Hij heet Spaans Benauwd, klinkt zo.
2: Je mag het eigenlijk wel weten. Ik sta te trillen op mijn benen.
1: Goed liedje. Hoorde ik Tigger gisteren vertellen dat Romy volgende week hier in de studio langskomt tijdens werk en uitvoering. Dus dat is iets om naar uit te kijken volgende week. Hou we nog even vast. Ik geloof dat het dinsdagmorgen was dat ze hier aan zal gaan schuiven. Muziek onderweg van Rutger van Barneveld. Zijn Helena 2.0 hoor je na Thomas Bergen. Dit is Ik Vertrouw Je Niet Meer.

0: Rutger van Barneveld en zijn Helena 2.0 zojuist bij Radio NL. We zijn op zoek naar een Kate.
1: Op zoek naar een Kate, jazeker.
0: Onze Ivo Pasveer, die is nog nooit in een Kate geweest. En toen in één keer was daar het idee, weet je wat, vrijdagavond, dan moet hij uitzending maken vanuit een boerenkate. Maar goed, welke Kate zal het worden? Misschien wel die van jou. Je kan jezelf aanmelden via de app van Radio NL. En ook even overtuigend natuurlijk, hè? Want waarom is jouw Kate dé uitzendlocatie van vrijdag?

0: regen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
1: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre de

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL.
7: Altijd aan.
6: Altijd aan.

0: en Karin. Daarvoor, ja, niet dat hij samen met zingen met Karin, maar het ging over Karin. Daarvoor Marco Schuijmaker met zijn Loesoe. Gisteren was daar de uitspraak van onze collega Ivo, die zei...
1: Ik ben dus nog nooit in een keet geweest.
2: Hè?
0: Ja, dat dacht ik inderdaad ook. Ik ben nog nooit in een keet geweest. En daarom is ze wat op touw gezet. Ivo die gaat vrijdagavond radio maken vanuit een keet. En dan hebben we het niet over de keet die bij de bouwplaats staat, maar de keet waar de jeugd samenkomt op de vrijdag en de zaterdagavond bijvoorbeeld. Maar ja, goed, nu zoeken we natuurlijk nog een geschikte keet. Daarvoor aan de telefoon, Chris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En jij denkt, ah joh, hey, bij ons kan het prima vrijdag.
3: Dat kan zeker.
0: Ja, nou eventjes, moet je ons even meenemen in het beeld natuurlijk, Chris. Want jij hebt een keet, wat maakt dat bijzonder? Want ja, we kunnen bij iedereen wel naar binnen stappen, maar er moet er eentje zijn die natuurlijk zo bijzonder is dat we daar willen komen vrijdag.
3: Ja, wij hebben zeg maar een koeistal. Met 140 melkkoeien erin. En ja, boven hebben we zeg maar een hokje gemaakt. En daar zit ons keet.
0: Ah, dus je hebt uitzicht over de hele stal?
3: Ja.
0: Dat is wel gaaf. Ja, dat moet ik toegeven, dat is wel gaaf inderdaad. 140 koeien, daar kijk je over uit. En hoe heet de keet?
3: Keetje.
0: Keet Tje, ja. Dan heb jij een filmpje gestuurd, Chris, van jouw keet. Daar zie ik ergens halverwege zie ik ook een uitgeprinte foto van iemand met een snor. Wie is dat dan?
3: Iemand met een snor. Ja, dat hebben we allemaal... Ik weet even niet welk foto je bedoelt, maar...
0: Dat is denk ik een maat van jou die daar hangt. Maar dat is een beetje de Wall of Fame die jullie in de keet Tje hebben.
3: Ja, een maat van ons die... Ja, we hebben een foto gemaakt.
0: En wat staat er komende vrijdag gepland dan? Want dat zijn toch agenda's die worden dagen van tevoren natuurlijk bekendgemaakt. Jongens, dan en dan gaan we met z'n allen zitten. Hè?
3: Vrijdagavond hebben we een hele groepje, zeg maar.
0: Dan heb je de keet vol. Heb je iedereen compleet?
3: Ja, bijna wel.
0: Maar past Ivo daar nog wel bij? Dat is natuurlijk de vraag, hè?
3: Daar past hij zeker nog wel bij.
0: Past hij zeker wel. Ja, kijk, wij zijn niet degene die erover gaan. De keet die wordt natuurlijk uitgekozen. Maar ja, het is wel mooi, Chris, dat jij Keet Tje daarvoor wil aandragen. Ik zet hem erbij op de lijst. Als er nog één punt is dat zeg maar, Ivo over de streep moet trekken, waarom moet hij nou bij jullie komen? Krijgt hij wat aangeboden of zo? Hè?
3: Ja.
0: Ja, een flesje melk.
3: Nee, een flesje bier.
0: Hij krijgt een flesje bier. Ja, natuurlijk. Dat is ook veel beter dan een flesje melk.
3: Ja. Chris. Ik heb je niks aan op vrijdagavond, hè?
0: Nee, dat is waar. Chris, Keet Tje zetten we op de lijst. Heeft Keet Tje nog een bepaald lied wat altijd gedraaid wordt aan het begin vanavond, eind vanavond?
3: Doe maar Vette Boeren van Jorieke Sterke.
0: Vette Boeren van Jorieke Sterke, want jullie zijn vette boeren. Hey.
3: Ja.
0: Dat dacht ik. Chris, ik zet Keet Tje op de lijst, want dankjewel voor je aanmelding.
3: Tot.
0: Maar goed, ja, is Keet Tje de Keet? We gaan er later achter komen vandaag.

0: van Ebert en zijn zandloofde. Daarvoor Gino Graus op Hetere Daad. Van oude liedjes worden vaak 2.0'tjes gemaakt. Hè. Dat is natuurlijk niks nieuws. Piratenmuziek dat goed scoort, denken mensen van... hé, weet je wat, dat stoppen we even in een nieuw jasje. Dat dacht Fransie ook met zijn meest succesvolle plaat ooit. Heb je even voor mij. Die dacht, dat stoppen we even in een nieuw jasje. En daar komt dit van.
1: Heb je even voor mij. Maak wat tijd voor me vrij.
0: Het is er inderdaad een stuk hipper van geworden.
1: Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij.
0: Moet je zelf altijd al vragen, is dat 2.0'tje het dan ook waard geweest natuurlijk? Samen met Billy Dance en de Afrobro's staat hij er wel op. En dan wordt de vraag gesteld of we het origineel van Heb je even voor mij willen draaien. Ja. Kijk, mensen vragen ook niet om het origineel van een liedje van Wijngaard die gecoverd heeft. Maar goed, dat zijn andere zaken natuurlijk.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerde-Gewaard. Met presentator Hantje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop voes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
3: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
8: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
12: Lieve mensen, aan die handen.
11: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is Daan P-Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishingmails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. Op de A4 bij het Brabantse Steenbergen is een man van 74 overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Het slachtoffer zat in de tweede auto. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Het weer van Weer Online. In heel het land schijnt de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
6: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boksprings en bedtextiel.
18: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
21: Overson, groot en klein wonen.
18: Check de voorraad op overson.nl.
24: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
25: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
26: Stoppen met roken doe je met ProStop.
25: Kijk op ProStop.nl.
27: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
28: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
27: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
28: Wie 's nachts uit vissen gaat.
27: Nu overal te beluisteren.
29: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
32: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
33: Nou, goedemorgen. Daar zijn we dan een uur te laat. Verslapen, maar we zijn er. En gelukkig wel op zijn post is Erwin bij de ANWB. Goedemorgen.
34: Ja, goedemorgen. Daar zijn we dan nog steeds. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. 3 kilometer file bij knooppunt Raasdorp. De rijbaan is al een tijdje dicht door een ongeluk. En dat duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur. De vertraging is op dit moment zeker 20 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum. File met 10 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer en 10 minuten extra door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum toe. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En er wordt geflitst langs de A15 Rotterdam-Gorkum, hectometerpaal 72,0. Langs de A15 Nijmegen-Gorkum 103,4. En langs de A16 Rotterdam-Breda, hectometerpaal 46,1.
33: Dankjewel, tot straks.
34: Yo.
35: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Werk en uitvoering, editie donderdag. Met zometeen een hele mooie van André Hazes en Dana Winner.
35: Dit is de muziek van Radio NL.

dit is toch eigenlijk het mooiste wat je uit Nederland en België kan krijgen. André Hazes en daarna winner. En als je alles weet, hoor je... Zo, ja, als je alles weet, dan had je wel een extra wekkertje gezet. Ja, nee, ja, dat is ook weer flauwekul. 3 wekkers gezet, er nog steeds doorheen geslapen. Goedemorgen, het is Rory hier. Uurtje later dan gepland, je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Lars, die zat hier nog even een uurtje. Ja, dit is ook echt, ik schrok vanochtend wakker om 9:10. Dus er was ook echt helemaal niks meer aan te redden, zal ik maar zeggen. En dit is ook echt, ik zat hier onderweg hier naartoe over na te denken. Echt de nachtmerrie van een radio-dj. Dat je verslaapt voor je programma. Is dat dan? Niet dat de studio een technisch probleem heeft waardoor alles niet meer werkt. Ja, dat is ook vervelend, maar ik vind dit dan nog net even vervelender. Omdat op dat andere heb je dan weer geen invloed en op dit ja, eigenlijk ook niet, maar zo voelt het dan wel. Nou goed, we zijn er. Ik ga er ook niet te lang over, want dat is allemaal niet belangrijk. Dan gaat het weer te veel over mij. Maar dankjewel in ieder geval aan Lars voor het blijven zitten en voor het uurtje. Die heeft het mooi gered. En ik ga maar doen waar ik hiervoor zit, hè. Hey, muziek draaien tot 12 uur. Zijn we hier met werk en uitvoering, met zometeen ook de 10:30, als je een mooie suggestie hebt om een liedje te draaien zometeen op de radio. Laat het weten dan in de app van Radio WRL. En dit is Verliefd van het Circus Kut.

Dat hoor je tot voor kort niet zo vaak op Radio Wadil. Habibi. Wanneer zeg je dat nou? Ja, dat komt natuurlijk uit het Arabisch. Dus als je daar iets mee hebt, dan natuurlijk wel. Maar ik denk dat heel veel mensen, als je nu zit te luisteren, hoe vaak gebruik je het woord Habibi? Nou, dat gaat nu wel anders worden, want dit was Numidia samen met John West. Getrouwd man tegenwoordig natuurlijk, hè. Die is afgelopen weekend mooi getrouwd met zijn Marina. De beelden die staan, die zijn echt all over the place, zoals dat dan heet. Overal op social media, alle tv-programma's zijn erbij geweest. Dus je kan er haast niet omheen. Mooie beelden van John West. Dus ja, wat dat betreft mooi dat dat dan na zoveel jaren samen, dat zij dan nu eindelijk de kroon op het werk dan eigenlijk. Maar goed. John West hoorde je zojuist op Radio Wadil onderweg naar de 3:30. En dit is Raymond Herman.

0: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
1: Wij zijn de mannen.
0: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools. Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
4: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
5: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
4: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Tik-tik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: 10:30. Ja, wat wil jij horen op deze mooie donderdagochtend? Misschien om de werkdag eens even lekker aan te trappen. Laat het weten in de app van Radio Warel. Jouw liedje kan er nog tussen, dus stuur hem vooral even op. Dan kan ik hem misschien zo meteen voor je draaien. Tim het Hoen uit Balk heeft een hele mooie suggestie. Die wil heel graag dat Haagse liedje van De Regas en Chico. Jij bent het voor men. Dat heb ik, ik ben even op vakantie geweest. Daarvoor heb ik dat even een tijdje gedraaid. En dat pak ik het gewoon weer op, zou ik zeggen. Speciaal voor al zijn collega's daar, Hans, Jelmer, Mijnen en Jelle. Ik ga hem zo meteen draaien. En eerst een andere mooie voor Pieter van Assen uit Slootdorp. Die wil heel graag horen Benny Nijman.
18: De 3:30, nummer 1.
1: bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: aan je beste Haags.
1: Jij bent het voor mij.
0: Hey.
1: Want je dans zo mooi flamingo. Want je dans zo mooi flamingo.
0: De Regos.
1: Jij bent het voor mij.
0: Samen met Chico en Ziggy. Dat zijn echt een hele hoop Haagse helden bij elkaar, geloof ik. Ja, het is natuurlijk... De herfst is net begonnen, hè, begin deze week. Dus toch maar goed om nog heel even terug te gaan naar de zomer. Met Jij bent het voor mij.
2: De 3:30.
0: Aangevraagd door Tim uit Balk. Speciaal voor hem en al zijn collega's. Die hebben daar staan dansen op de werkvloer. Daar ga ik van uit. Dan is er nog één verzoekje te gaan. En dat is van Karin de Graaf uit Nieuw-Vossemeer. Daar zit een heel verhaal bij. Die zegt, goedemorgen Rory. Voor de 3:30 wil ik heel graag Jan Smit met Proost op de Vriendschap. Speciaal voor onze beste vriend Robert. Die begin juli een open hartoperatie heeft gekregen. Allerlei complicaties. En die net te horen heeft gekregen dat hij nog een keer moet worden geopereerd. Dus dat zijn niet de fijnste berichten op donderdagochtend natuurlijk. Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Sterkte sowieso daar aan Robert en iedereen die ermee te maken heeft. Nou heb ik dat liedje van Jan Smit, dat kon ik niet vinden. Maar dus Jan Smit heeft natuurlijk meerdere liedjes gemaakt over vrienden. En ik dacht, laat ik dan in ieder geval wel iets voor jullie draaien. Ook een liedje dat over vriendschap gaat. Hè? Want zolang jullie als vrienden achter Robert blijven staan, dan moet het goed komen, toch? Vrienden voor het leven, dacht ik aan.
2: Nummer 3.

Deze week is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe. Speel.

De ring van Damien van Os. Hard to get is deze week Hollandse nieuwe. En hoor je daarom heel vaak bij Radio Adel. Het is Werk in Uitvoering, editie donderdag, met zometeen muziek van Leslie Williams. De nieuwe van Monique Smit komt eraan, samen met Kido van der Graaf. En dit is Marianne Weber, een meisje held.

kan het me best voorstellen. Stel, wij staan een beetje op de achtergrond aan en je bent aan het werk. Misschien is er om je heen nog ergens een machine aan het werk. Dat je dan denkt, heb ik nou wel of niet André Hazes gehoord? Nou, ik kan je melden, dat hadden heel veel mensen. Want deze man die stond namelijk bekend als de beste André Hazes impressionator van Nederland. Hij kwam echt heel dichtbij met zijn stem. Hoor je ook wel een beetje in dit liedje terug. Hij heeft ook eigen liedjes gemaakt, waaronder deze dus. De Nacht is Mijn Leven van Leslie Williams hoorde je bij Radio Barreel. Ja, en hij is ook eigenlijk, als je denkt ik wil daar nog een keer naartoe, dat kan helaas niet meer. Want hij is ook alweer een aantal jaren dood. In 2019 overleed hij heel onverwachts. Dus je zou kunnen zeggen dat hij zelfs daar waarin André Hazes achterna is gegaan. Hè, hoe cru het dan niet is. Dit is Radio Barreel. Goedemorgen. Hoe is het met jou? Hier is Pussycat en Georgie.

0: training nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas. Bron voor

0: snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. De Marokkaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de liberalen. Ze krijgen bijna een kwart van de zetels in het parlement. De centrumrechtse partij die de vorige verkiezingen won is tweede. De opkomst is jaren niet zo laag geweest, nog geen 40%. Vooral jongeren hebben geen vertrouwen in de politiek en bleven thuis. En door de grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
13: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
15: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
16: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
17: Overson, groot en klein wonen.
16: Check de voorraad op overson.nl.
15: Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat.
18: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
21: Soudal, de bouwverslimmers.
20: Soudal, de bouwverslimmers.
22: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Goedemorgen, je bent bij Radio Wareel. Het is 11:05 en wij gaan naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er staan wat files op de A2.
1: Ik hoor jou heel alsof je bij de verkeerde microfoon zit. Zit jij nog bij de buren?
3: Ik heb een nieuwe microfoon. Nou, is dat beter?
1: Ja, dit is beter, ja.
3: Oké, ik was aan het vertellen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Met zijn file tussen Kloop het Empel en Waardenburg. 11 kilometer. Is meer langzaam rijdend verkeer geworden. Want de weg is alweer een tijdje vrij. De A9 is nog steeds dicht. De rijbaan bij Kloop het Raasdorp richting Alkmaar. Door een ongeluk. 3 kilometer. De weg zou om 11 uur weer vrij zijn. Maar dat loopt een beetje uit. 20 minuten is de vertraging op dit moment. En in Limburg is de N278 Maastricht-Vels in beide richtingen dicht. Tussen Maastricht-Vroendaal en Rijmerstok door een ongeluk. De flitsers A12 Utrecht-Den Haag. Hectometerpaal 39,4. A16 Breda-Rotterdam 53,5. A27 Utrecht-Almere bij hectometerpaal 108,5.
1: Dankjewel Erwin. Tot de volgende keer.
3: Oké, doei.
1: Met andere microfoons.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Roy Jonker, ga!
1: Nou, zet je Walkman maar vast harder, want Bianca komt eraan. En eerst Amar en de stem in je hart.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

gezellig met z'n allen naar het Wok-restaurant. Wok ik met mijn Walkman op, hè? Bianca hoorde je. Oké, je kan niet zeggen dat ik langwekker wakker ben. Maar goed wakker ben ik wel. Goedemorgen, dit is Radio NL. Het is werk en uitvoering. Rory hier tot 12 uur bij je. Met heel veel goede muziek voor tijdens de werkzaamheden. En natuurlijk ook zometeen nog wat boerenstickers weg te geven. Hè. De Radio NL steunt de boerenactie. Het is de boerenweek van Radio NL. En we gaan zometeen een mooi boerenprijzenpakket weggeven. Als je daar kans op wil maken, stuur dan maar even een foto in de app van Radio NL waar jij die sticker zou gaan plakken. Je krijgt er 10. Dus je hebt op zich genoeg keuze. Zeg maar. Nou, als je er eentje hebt geplakt, kun je gewoon denken van nou, ik plak hem ergens anders ook nog even een keer. Maar welke plak heb jij nu al in gedachten? Welke plakplek? Laat dat even weten in de app. Dan maak je kans op 10 stickers en een heel boerenpakket van Radio NL. En muziek ook voor je onderweg. Onder andere Robert Powels en ook Yves Berendsen komt eraan met dat coverliedje van Clouseau. Heel goed gedaan. En de eerste, ja, zijn hits zijn groot. Zijn naam is Klein. Wesley Klein om precies te zijn. White, white, white.

op Radio RL en we gaan niet naar huis. Ja, dit is nou zo'n liedje. Je hebt heel veel liedjes waar dan een herinnering aan hangt. Ja, als je dat liedje hoort, ben je in één keer weer terug op vakantie daar in dat tropische oord. Of misschien ben je wel terug in de kroeg ergens waar je misschien wel de liefde van je leven hebt ontmoet. En dit liedje heeft dat ook een beetje. Tenminste voor heel veel mensen die mee zijn gegaan met de muziekreis in Turkije. Want 2 jaar geleden was dit volgens mij echt helemaal het liedje daar. Ik bedoel, ik ben daar zelf niet geweest, maar ik heb heel veel mensen gehoord die zeiden, ja, als ik dan een liedje moet noemen dat we veel gehoord hebben, dan was het deze van Robert Powels. Nou ja, altijd leuk om daar nog eens even aan terug te denken, toch? Je hoorde hem uiteraard bij Radio RL. En dit is de nieuwste van Samantha Steenwijk. 1 blik is genoeg. Nou, zeker 's morgens.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ben je op zoek naar pellets?
0: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
5: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. We regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boerenstickers. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
10: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
11: Radio NL.
12: Weerbericht.
13: Ach, en dat weerbericht, dat ziet er heerlijk uit. Het is vandaag heerlijk nazomerweer met flink wat zon en ook wel wat sluierwolken, maar dat mag dan verder geen naam hebben. Het wordt 15 tot 20 graden vandaag. Ook morgen ziet het er fraai uit voor de liefhebbers van lekker zomerweer. In het weekend moeten we dan rekening houden met meer bewolking, maar de temperatuur die blijft wel op een fijne temperatuur. En op een aangenaam niveau staat hier eigenlijk. Na het weekend wordt het flink warmer en stijgt de temperatuur. Hou je vast, ja, dan wordt het nog beter, want dan stijgt die naar zomerse waarden.

0: was haar kleine vogel op Radio NL. Het is deze week de Boerenweek. De radio wordt heel trots op de Boerenweek. De hele week lang hebben we extra veel aandacht voor boeren. Gisterochtend ook al, hè, in dit programma. Toen kwam dit vanuit Workum. Toen stond Teken daar bij de veekeuring. Dat was een heel feest omheen. En nou ja, dat is tot in de late uurtjes doorgegaan. Heel misschien is dat ook de reden dat hij er niet is vandaag. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is weer iets anders. Het gaat erom dat we deze week de boeren steunen bij Radio Wareel. Morgen, dan gaat dat ook nog gebeuren. Morgenavond dan is, nou tenminste, dat doen we dus de hele week. En morgenavond is er in ieder geval weer een uitzending op locatie. Althans is de bedoeling. Dan is Ivo er uiteraard in de avond. Maar hij gaat uitzenden vanuit de Boerengate. Misschien wel bij jou en je vrienden. Het enige wat je dan wel nog even moet doen is jezelf aanmelden. We hebben je ook wel een beetje nodig natuurlijk. Want stel we zouden geen gate kunnen vinden, dan kan de hele uitzending niet doorgaan. Nou ga ik daar niet van uit. Maar als je denkt van hey, we moeten echt even een keer bij jou langskomen, meld je dan in de app van Radio NL nu of vanavond in het programma van Ivo. Wij gaan nog wel een oproepje doen. En dan kan het zomaar zijn dat we dan vrijdag bij jou staan en dat we vanuit jouw gate gaan uitzenden. Is wel gezellig natuurlijk. Ja, en verder hebben we deze week natuurlijk ook de trots op de boer pakketten, hè, die deze week te winnen zijn. Sowieso met 10 stickers erin. Radio Wareel trots op de boer. Die kun je overal plakken. En verder zitten er ook gewoon voor de aardigheid een hele hoop lekkere snoep en dat soort dingen zit erin. Koetjesrepen, noem het allemaal maar op. Boerderij erop. Dus die wil je sowieso gewoon winnen. En aan de telefoon heb ik Marco uit Brezant. Marco, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Druk bezig met het sorteren van afval vandaag, want dat is jouw werk.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ziet er dat uit dan?
1: Klappen geven in het al zo mooie middenmeer tussen het afval, alles zo netjes mogelijk tijden.
0: Ja, precies. Hoe ziet er dat uit? Rij je dan in vuilniswagen rond of dat niet?
1: Nee, ik zit op de mobiele kraan.
0: Oh, zo werkt het, ja. Oké. Kijk, je hebt belangrijk werk, Marco.
1: Eigenlijk wel.
0: Zijn er wel eens bij stil ook? Ja, dat vind ik wel eigenlijk, ja. Ja. Nou zie ik, want ik heb even gevraagd om foto's natuurlijk, hè, van waar je dan de stickers, stel je zou ze winnen, waar je die zou plakken. Nou zie ik bij jou een mooi trekkertje zie ik op de foto staan.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou zit ik even te kijken, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Is het er zo een, zeg maar, of dat niet?
1: Jazeker, het is wel een echte
0: paaltrekker. Heel goed, heel mooi. Nou, maar waar gebruik je die dan voor? Daar ben ik wel even benieuwd naar dan.
1: Ja, voornamelijk een beetje voor de hobby.
0: Ja.
1: En voor de trekken, een beetje tuintjes vrezen ook nog een beetje. Ja, zolang het maar veel rookt, dan is het goed.
0: Ja, en de trekker ook in dit geval, zullen we maar zeggen. Hè?
1: Goed. Ja, allebei, de bestuurder en de trekker.
0: Oké, laten wij één ding eens afspreken, Marco. Dat we sturen jou 10 stickers op, dan gaat de hele trekker vol met stickers, hè?
1: Ja, dat is goed. Ik maak er gelijk
0: een
1: foto van dan.
0: Heel goed. Dat vind ik nou eens een goede deal. Marco, we gaan 10 stickers naar je opsturen. Gefeliciteerd. Het Radio Wareel boerenpakket komt naar je toe met stickers dus. En hou je van koetjesrepen?
1: Ja.
0: Oké, heel goed. Nee, die zitten er ook bij. Dat komt allemaal in orde dan. Marco, veel plezier ermee. En succes met het sorteren van afval, hè.
1: Ja, kom goed, man. Dankjewel, hè. Werk ze.

0: Ik kom net terug van vakantie. 2 weken geleden was ik even lekker in Spanje. En toen heb ik daar ook wel even de radio aangehad. Ik weet niet of jij dat ook hebt met jouw werk, zeg maar. Dat als je dan in het buitenland bent, dat je toch even gaat kijken hoe ze het daar doen. Misschien als je in de bouw zit, dat je toch even kijkt hoe de huizen daar gebouwd zijn. Of hoe een vloertje gemaakt is, of weet ik veel wat. Ja, ik heb dat dus met radio. Ik vind het altijd wel leuk om even te horen wat er dan in het buitenland gebeurt. En zeg maar, als ik dan dit liedje hoor, dan is het gewoon alsof ik weer in Spanje zit. Ik heb echt heel veel van dit soort muziek gehoord. Het enige verschil is dat dit dan wel weer te verstaan is. Bachata Bailando, zo heet hij. Het is Django Wagner en je hoorde hem uiteraard bij Radio Barreel met de harte 10 onderweg. En eerst even naar een ander land, ander vakantieland, dat wel. De Griekse nacht, dit is de nieuwste van Dora.
1: Ik

0: Dat was vroeger bij Radio NL.
1: Zo, het is bijna 12 uur. Dat betekent dat we richting de donderdagmiddag gaan. En dat betekent ook dat we weer ruimte gaan maken voor heel veel verzoekjes. Hessel die gaat ze voor je draaien zometeen na 12 uur in op volle kracht. Dus zorg dat je erbij bent. Stuur vooral ook vast je verzoekjes door. Hè. De Radio NL app die staat wagenwijd voor je open. Ja, Hessel die was vanmorgen trouwens al op tijd hier. Die was eerder binnen dan ik gewoon. Dus ja, was dat niet de grootste uitdaging van deze ochtend natuurlijk. Eerder zijn dan ik. Maar goed, om maar aan te geven, hij zat er al vroeg klaar voor om van alles te verzamelen. En zometeen vanaf 12 uur is hij bij je. Veel plezier bij hem. Dit is Mart Hoogkamer.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je...

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker.
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
15: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
16: Hou je van buitenwerken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
17: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
18: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
17: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
19: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer.
0: schroeverdun.nl.
8: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of

0: de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo die je net binnengekomen. Er is een ongevallenonderzoek aan de hand tussen Amstelveen en Alkmaar. 14 minuten daardoor. Bad Hoeverdorp naar Raasdorp, 2 kilometer, wordt niet geraasd. En op de A16 Breda richting Rotterdam, Moordijkbrug naar Schravendeel. Daar ook 10 minuten vertraging over zo'n lengte van 2 kilometer. Nou, dan nog wat flitsers te melden hier ook. Op de A1 staan ze bij Amersfoort, Amersfoort-Eemnes, 39,9. En op de A4 tussen Pernis en Schiedam bij 71,7. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij Drachten, opletten bij 167,9. En ook bij Winschoten, dat is rechtsboven in het land. Dat is daar bij hectometerpaal 245,0 als je richting Groningen rijdt vanaf Duitsland dit keer. Nou, dan nog eentje te melden bij Bergsehoek. Dat is de A16. Daarbij hectometerpaal 11,4. En we hebben nog een melding, dat is ook de laatste. Barneveld-Ede bij Lunteren, A30. Hectometerpaal 16,4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Hessel Bijkstra!
3: Ja, we beginnen gelijk even met een likkie aan mijn blikkie of zo. Timothy heet die man uit dat programma.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

je werk vooral heel druk doet. Zodra de baas langs loopt. Doe even een bericht deze kant op. Ik heb even een vraag aan je. Wat heb jij vroeger thuis geleerd waarvan je nu denkt, gelukkig dat ze me dat hebben meegegeven? Dus wat heb jij vroeger thuis geleerd waarvan je nu denkt, gelukkig dat ze dat me hebben meegegeven? Ik ben er wel nieuwsgierig naar, dus koppel ik er even een verzoekplaatje aan. Geweldig. Mexico.

Ik denk dat ze een privéjet hebben of zo. Baco in Monaco was dat van Ferry de Lits. En zijn maat Shaky. Shaky. Maar helaas nog te gast bij collega Teerken. Wat heb jij vroeger thuis geleerd waarvan je nu denkt... gelukkig dat ze me dat hebben meegegeven? Nou, er komen wel wat leuke reacties binnen. Even kijken hoor. Ik moet er even bij pakken. Want het ding dat gaat me door. Manuela uit Kelpen. Oler zegt... wat vroeger thuis mij geleerd is, ben ik nog steeds blij mee... is respect voor mens en dier. Kijk, dat is een leuke. Soortgelijk, Hedwig uit de Beneden Leeuwen. Normen en waarden, dat familie echt belangrijk is. Ja. Even kijken hoor, deze is ook leuk. Anita uit Weijen. Wat ik vroeger geleerd heb en wat ik super vind... dat is het maken van een bloemkoolsausje zonder kloeten. Ja, hoe moet dat dan, Anita? Hoe doe je dat? Leg even uit. Als ik weer een sausje maak, denk ik altijd van... nou, is toch mooi dat ik dat geleerd heb, schrijf ze. Ja, leuk. Rob Hendricks die zegt, zo goedemiddag. Nou, dat harde werken, dat niet veel oplevert. Maar lang werken wel. Oké. Okay. Seppe uit Schravendeel, ook onze vrienden hier van de show... ze hebben mij van huis uit meegegeven dat je moet werken voor je centen... en dat niet alles vanzelf binnenkomt. Ja, het zijn mooie kreten. Ik blijf ze sturen. Hè? Dus wat heb jij vroeger thuis geleerd waarvan je nu denkt... gelukkig dat ze me dat hebben meegegeven. Nou, die van Anita, ik wacht even.

0: Ja, je verwacht het niet, hè, dit liedje. Dat is misschien wel het mooiste. Oh, wat zijn ze groot.
1: Bloemkolen!
0: Even tussendoor, dat is toch machtig, zo'n liedje. André van Duin, hè, die Willempie. Kom zo maar even voorbij schieten. En wees gerust, de normale muziek komt ook weer voorbij. En misschien weet je nog een leuk liedje waarvan je denkt van ja, maar die moet ik vanmiddag even horen in op volle kracht. Dit is er zo'n eentje. Goede liefde gaat.

0: legt het even uit. Hij had het net over kloeten. Van die klonten, zeg maar, in dat papje. Met een papje. Anita, leg even uit hoe dat moet.
1: Nou, dat is heel hard draaien met je garde in de pan.
0: Ja.
1: Dus je moet eerst zorgen dat de boter goed gesmolten is. Dan doe je de bloem erbij. En dan wordt het een soort balletje en dan is je bloem gaar. En dan doe je er heet water bij. Kan ook koud water. Maar of koude melk. En dan heel hard met de garde door de panning. Echt alles uit de kast om dat sausje glad te krijgen. En dan elke keer een scheutje erbij. En een scheutje erbij. Totdat jij een perfect sausje hebt zonder kloeten.
0: Ik hoor het wel. Wordt weer de puinhoop in de keuken. Dus.
2: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Dekbed.com, de zachtste dekpedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
5: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
7: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Tikke tik. De Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app... waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket... inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

0: Zeeland. In Zeeland wordt ook meegeluisterd. In Zeeland woont Alwin Rennen. En die bezingt Geef het even wat tijd, dat hoorde je net dus. En dat is prachtig. Hij zou klompen maken, zag ik in de clip. Mooi. Ja, leuk liedje trouwens. Nou, ik had, ik weet niet goed of ik dit wel kan laten horen. Want het gaat om een drukke moeder, zeg maar. Een moeder die een zangcarrière daarnaast heeft. Maar een heel leuk liedje heeft gemaakt. En ook dagelijks moet... moet dealen met twee qua jongens. He, jongens zijn 8 jaar oud. En dan heb ik het over Darren en Bryce. 5 december worden ze 8, bedoel ik, zijn 7 jaar oud. En moet je voorstellen, Marloes, daar gaat het om. Die zit in de auto. En de jongens zitten achterin en die luisteren niet. Dat gebeurt natuurlijk in elk gezin. Maar dan moet je even horen hoe die Marloes tekeer kan gaan. Moet je horen, want ik heb het even... Moet je horen, het is leuk.
1: Jongens, een beetje zachter. Hallo jongens, wat zijn mama nou? Jongens, een beetje zachter. Als jullie zo doen, dan krijg je nog een ongeluk. Ik ben aan het autorijden, jongens. Hou nou eens op met dat geruzie. Klaar nou. Jongens, als jullie zo doorgaan, dan gaan we gelijk op bed straks. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Hé, hey, is dat niet
0: gelopen? Ik krijg zo'n ongeluk, man. Hou eens op. Marloes, rustig. Denk op je bloeddruk. Geweldig, dit soort stukjes. Ja. We zaten even bij Marloes in de auto. Dit is ze met Frank Vanetta, nieuwe single. En die heet...

0: heb Bob weer in de app. Bob uit Londen. Die vraagt altijd om Mrs. Miller. Ik zal Bob even laten horen.
1: Hello, my name is Bob. I'm from London. The only station I'm really actually listening to all day long is Radio NL. I got that from the internet. I can't receive it on the FM or anything else yet, but you never know. So listen to Radio NL.
0: Miss Miller voor Bob uit Londen. Klein stukje. Past eigenlijk helemaal niet bij onze zender, maar gewoon omdat het zo leuk is. Oh, yeah, no,

0: het werk op een dementerende afdeling staat hier. En we luisteren alle muziek die je draait. Zou je voor de afdeling een mooi ouderwets liedje willen draaien van Willeke Alberti? Met Samen Zijn was getekend Rianne de Beijer uit Steenderen. Ja, natuurlijk wil ik dat. Het is toch prachtig om die mensen te vermaken met muziek, zodat ze een soort herkenning krijgen en misschien wel een stukje meezingen. Het zou kunnen. Geniet er maar even van. Terug naar 1987. Willeke Alberti met het prachtige Samen Zijn.
1: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

Betty. Uit vervlogen tijden samen zijn. Ja. Gistermiddag had ik hem hier te gast. DJ Rambo. Nee, Brambo. DJ Brambo. Ik heb een nieuwe vriend gemaakt en dat is mooi. Ook voor jullie misschien wel. Want ik zal je vertellen wat er aan de hand is. Ik heb het al helemaal voor elkaar. Want ja, het is nog niet zover. Maar stel dat het komt, dan zijn we er toch als de kippen bij. Er komt namelijk, hij is namelijk, die Brambo die hier gisteren zat, dat is een echte rajonhoofd van de Elfstedentocht. Een echte. Dat is een echt originele rajonhoofd. Zo vaak hebben we hier niet over de vloer. Dus ik zei tegen hem, wat als een Elfstedentocht komt en jij bent rajonhoofd van Harlingen, dan moeten wij natuurlijk in het centrum staan, eigenlijk met Radio NL, om al die schaatsers te verwelkomen. Misschien zelfs een stempelpost, weet ik het. Hè, dat we Radio NL stempel uitdelen. Dus dat heeft hij geregeld. Hij gisteravond kreeg een appje. Het is geregeld, dat zei hij. Ik heb het even in de vergadering gegooid bij alle rajonhoofden. En we zijn het erover eens. Radio NL mag midden in de stad staan bij de Elfstedentocht. Alleen nou moet hij nog wel komen natuurlijk. Maar ja, je kan er nooit te vroeg mee beginnen. Dus Bram, nieuwe vriend, rajonhoofd, reddingswerker en zanger. Komt helemaal goed.

0: Anita is nog steeds bezig met die kloeten van hem. Hey, hoor.
1: Ik wist het woord voor kloeten niet meer. Dus vandaar dat kloeten werd in plaats van klonten. Nou, doei, fijne uitzending.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Heb je trek?

0: en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
3: klus onze tools. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
4: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerde-Gewaard. Met presentator Haantje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Haken op dutchfoodentertainment.nl.
5: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder. Daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van. Dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen ook zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
18: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
19: Nu ook boksprings en bedtextiel.
20: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
20: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
14: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
21: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
23: Albert Heijn. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
24: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
25: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij weer op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Er is nog steeds dat ongevalsonderzoek aan de gang. 15 minuten vertraging, 2 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Ook daar wat problemen voor de grens natuurlijk. En dat is vaste prik, bergautoweg, 10 minuten, 3 kilometer vanmiddag. Nou, dan wat flitsers. Op de A2 staan ze bij Baanbrugge, 40,3. En op de A2 bij Echt, tussen Echt en Weer, 222,7. En ook op de A7, tussen Den Oever en Bolzwart, Witmarsum, 108,3. Dan op de A7 bij Winschoten nog steeds 245,0. En ook bij Ridderkerk is er eentje neergezet. 72,0 richting Gorkum vanaf Rotterdam. En nog eentje te melden bij Capelle aan de IJssel. Dat is de A20, Rotterdam de Gouda, 39,5. En op de A50, Oss-Arnhem bij Schaik, 136,6. En dan de laatste, die vinden bij Waspik tussen Den Bosch en Breda. A59, hectometerpaal, 105,9. Tot zover.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Ja, we gaan het bijzondere liedje van Erik van Klinken even draaien. Dat heet Door het oog van de naald. Goedemiddag.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

Radio. NL. Deze week is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe. Speel.

Wereld. Op deze jonge man, Damien van Os heet hij. En nog maar 17 jaar komt uit Kerkdriel. Hij stond al heel jong op het podium. We kregen al heel vroeg de vraag, kun je mijn liedje draaien? Kun je mijn liedje draaien? Volgens mij was hij 12 of zo dat al begon. En ja, dat lukte me niet op een of andere manier, want ik snap ook niet waarom. Maar goed, hij werd tweede bij Ministars 2023. Op het Hollands Got Talent deed hij mee. En ook Mega Piratenfestijn heeft hij al achter de rug. En zijn vorige single 3 miljoen keer gestreamd. Dat liedje Diamanten Ring. Dus die gaat best goed, die jongeman. Hou hem in de gaten. Mooi. Nou, dan de vraag, hè, wat je hebt meegekregen van huis, waar je iets aan hebt. Johan Bos uit Borgholzhausen. Borgholzhausen. Hallo Essel, mijn vader zei altijd, wanneer je hogerop wilt, zeg dan niet hoe slecht anderen zijn, maar bewijs hoe goed je zelf bent. Dat geef ik ook door aan mijn kinderen. Groeten van Johan. En PS, als het kan, graag de Toreador. Ja, dat ga ik doen. Ik had nog meer kreten binnengekregen. Even kijken, deze van Erik uit Lelystad. Goedemiddag, Essel, alles goed? Ja. Wat ik geleerd heb, ga nooit weg zonder te zeggen wat je om elkaar, dat je om elkaar geeft. Want het kan de laatste zijn. Het leven is kort. En misschien daarom vader Abraham met ga nooit meer van huis. Ik vind het een goed plan. En zo meteen ga ik even uitleggen hoe je de trots op de boeren stickers kunt krijgen hier. Hè? Radio NL is trots op de boeren. En wij geven daar stickers gratis bij weg. Maar dat hoor je zo even zo meteen. Ik neem je zo even mee.

0: overal wordt hij meegezongen deze Blikkendag. Ja, van noord naar zuid en oost naar west. Er gebeurt van alles in het land. Zo krijg ik hier een bericht van mijn vriendin Wendy. Wendy van Hout inderdaad. Wendy, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hoi, jij bent onderweg hè?
1: Ik ben onderweg.
0: Naar de gevangenis of...
1: Nee, nog niet. Nog
0: niet? Oh, wat erg. Hoe is het daar bij jullie, daar met Peter?
1: Ja, het zijn drukke tijden.
0: Ja.
1: Drukke tijden. Peter zit ook in de auto nu.
0: Oh, die zit naast je. Oké. Hey Peter,
1: Nee, die zit in een andere auto. Ik ben onderweg naar de studio.
0: Oh, die luistert altijd mee. Peter doet altijd een berichtje, luister mee. Nou, gelukkig nog niet in de bak. We horen toch wel, hè, op tv hoe het zit in het echt, of niet?
1: Wat zei je?
0: Ik zei, we horen nog wel hoe dat verder gaat. Ik wil het even over jou hebben, want jij hebt een bericht gestuurd. Jij gaat een nieuwe single hier zingen.
1: Ja, nu?
0: En toen vroeg ik wat leuk, zei ik toen. En toen vroeg ik je naar de titel en toen moest ik gelijk bellen. Want wat is de titel van die nieuwe plaat?
1: De titel van de nieuwe plaat is Valse Kraai.
0: Wat? Valse Kraai? Meisje, je hebt al zoveel over je heen gehad. Nou gaan ze weer beginnen.
1: Ja, maar dat geeft niet. Ik heb een dikke huid gekregen met de tijd.
0: Ja, maar je stond in Ridderkerk en al die berichten onder je filmpje waren echt allemaal positief, hoor.
1: Waren leuk, hè? Ja. Maar dat is ook een beetje een clip ook.

0: Ja.
1: En daar ga je nu in zingen. Waar is dat? Bij Russen? Of?
0: Nee, dat is een hele andere partij.
1: Oh, nou dan...
0: Ja, hè? Oh. Die gespecialiseerd is in wat feestmuziek, carnaval.
1: Oh, wat een carnavalsnummer wordt dat. Oké.
0: Ja, carnavalfeest. De 11e wordt die wel gereleased.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Kan je mooi verkleden als een kraai straks.
0: Ja, wie weet doe ik dat wel in de clip.
1: Hey Wendy, heel veel succes erbij.
0: Dankjewel.
1: En we horen het eindresultaat wel, oké?
0: Absoluut. Dankjewel.
1: Zit die sticker nog op die auto van Peter of van Mark? Of van,
0: Ja, die zit erop.
1: Ja, want in Ridderkerk hebben wij een Ruinel-sticker op Peter's auto geplakt. Die reed even in de grote bolide van Mark. En daar hebben we hem opgeplakt, een filmpje van gemaakt. Maar goed dat hij nog op zit. Top.
0: Ja, Peter zal jou daar een foto sturen.
1: Oh, heel goed. Nou, zet hem op en kom vast goed, oké?
0: Ja, komt goed. Dankjewel.
1: Dag Wendy.
0: Groetjes.
1: Dag.
0: Doei.
1: Ik ga even een liedje van je draaien. Een mooie ballad.

0: zometeen. De knijter van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietsenolie tankstations. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, aan die handen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de net.
4: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
5: Wie 's nachts uit vissen gaat.
4: Nu overal te beluisteren.
6: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Geeft ruimte.
10: Nu open in Diemen.
11: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boeren pakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boeren pakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.
0: Is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
16: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Radio NL.
0: Weerbericht.
18: Ja, dan moet ik even zelf doen, want onze weerman is op vakantie. Maar dat maakt niet uit, ik doe het met alle plezier. Want ik ben er niet zo goed in als hij, maar dat maakt niet uit. Het weer voor vandaag en de komende dagen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen afwisseling van wolken en zon. En vooral in het noorden staat eerst nog even wat meer wind. Later vanmiddag dan neemt die wind verder af en wordt het op steeds meer plaatsen rustiger. De temperatuur komt uit op zo'n 16 tot 18 graden. Vanavond klaart het breed op en vannacht koelt het behoorlijk af. Landinwaarts zal het fris gaan worden. Er kan zelfs een mistbank ontstaan lokaal. Morgen vrijdag wordt een heerlijke nazomerdag. Hè. De zon die krijgt volop de ruimte, staat hier. Met een zwakke zuidenwind en zo'n 20 graden. Terwijl het in het zuidwesten zelfs nog plaatselijk 24 graden kan worden. Lekker. En ook het weekend ziet er uitstekend uit. Zaterdag en zondag blijft het overwegend droog en zonnig. En vooral in de nachten en de vroege ochtend kan er plaatselijk mist ontstaan. Ook 20 graden. Maandag dan wordt het nog warmer, lees ik hier. Oké. En dinsdag dan lijkt het voorlopig de laatste warme dag te worden. Op veel plaatsen wordt het zomers warm zuidoosten. En boven de 25 graden zelfs. Jeetje. En er kan een onweersbui komen. Dat staat er ook bij. Nou, dan nog even de weerspreuk. September pakt de zomer nog één keer bij de hand. En samen maken ze er een warm afscheid van. Dus de spreuk, september pakt de zomer nog één keer bij de hand. En samen maken ze er een warm afscheid van.

Jamman en Els Bakker. En ik ben hier even bezig met de oude Cormick aan het sleutelen. Ik moet hem even proberen aan de gang te krijgen. Ja, ja, hij doet het. Horus. We zitten deze week in de Boerenweek. En dat wil zeggen dat wij, wij zijn eigenlijk altijd al vanaf begin trots op de boer. Deze week staat in het teken van al deze gezinnen, hè, van die boerenbedrijven en gezinnen die voor dag en douw altijd bezig zijn. Onderschat dat niet, hè, die zijn nooit vrij. En dat wordt een beetje onderschat, want dat is natuurlijk een levenswijze. En wij hebben gemeente daar iets mee te doen. We willen ze graag een hart onder de riem steken, omdat ze het politiek ook heel zwaar hebben. Er worden allemaal regels bedacht waar je niks mee kunt en zo. Ja, wij willen graag ook even een... Wacht even hoor, hij begint nou door te draaien, dat ding. Wacht, dit moet even anders. Dit is misschien even beter zo. Ik trek het weer uit. Deze week maak je in alle programma's kans op het RadioNL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Dat is nu. Stuur dan een foto in de RadioNL-app... waarbij je even aangeeft waar jij die sticker wil gaan plakken... die je misschien gaat krijgen van ons. Want die sticker, dat is de Wij zijn trots op de boeren RadioNL-sticker... En bellen we je terug, dan win je het RadioNL weekpakket van die boeren, inclusief 10 van die stickers. En er zit ook bij koetjesrepen een melkpak vol met boerderij erop, nummi nummi. En ook die stickers dus. Dus waar moet die sticker opgeplakt worden? We zijn trouwens ook bezig met het liedje voor Jul. Jul is 5 jaar, opa heeft een boerderij, papa wil het overnemen. Mooi verhaal. En de boer, dat is de kerel, dat liedje van Normaal, heb ik een tekst opgemaakt gisteren. Ik heb hem klaar, dus zometeen laat ik hem even horen. Maar ik moet eerst even op zoek naar iemand die ik dus dit pakket kan geven vandaag. Dus stuur even een fotootje in de app als je wilt, in de RadioNL-app. En dan ga ik kijken waar we dus het pakket naartoe sturen. Zou je dat willen doen? Oké, dan ga ik hem draaien hoor. Hoor. Beta 3. Rockabilly!

0: ook een bericht gekregen van Tineke Lucht. We luisteren naar jou, zegt ze. Groet uit Westerhaven. Tineke, Gerard en Adrie en Corrie. Mooi zo, Tineke. Dank je wel voor je lieve bericht. Ja, ik krijg hier ook wel eens berichten dat ik denk, wat wordt hier nou gezegd? Dus ik weet niet, misschien is er iemand die de taal spreekt. Ik dacht zelf dat het een beetje Indonesisch was of zo. Maar ik heb erbij gezet, buitenlands gewauwel van een vrouw. Dat heb ik bijgezet. En ik heb een bijpassend plaatje gevonden ook. Het gaat om dit verhaal.
1: Voor cordless kamu butuh bit yang tangguh. S2 alostil ini tahan torsi tinggi. Nggak gampang patah.
0: Staat er gereed van. Hè?
1: Magnet extra kuat.
0: Extra.
1: Promo 50% lebih.
0: Promo.
1: Buruan cek ranjang kuning.
0: Cek kuning.
1: Stok sangat terbatas. Check code sekarang juga.
0: Nou, ik draai gewoon Toon en de Rayoko.
2: Hey Stefan, hey, tijd voor de snollebollekes.
0: Wat is dit? Oh, dat gaat even niet goed. Ik had even wat anders in gedachten. Ja, en nu sta ik voor Piemel, hè, zoals Stefan dat zegt. Ik had in gedachten Toon en de Rayoko's en Eiland in de Zon. Dat is een liedje, daar zit een stukje Molux in. Dat gaat over het feit dat ze met een zware boot aan het terugvaren zijn... en dat het eigenlijk te zwaar is. En ja, ik probeer het nou even vol te lullen natuurlijk... want ik heb het liedje hier gevonden en dan gaat het gewoon vanzelf automatisch door. Hè, daar word ik ook voor betaald om dit te doen, zeg maar. Dingen vol lullen, zodat het er is. Nou, hier is het. Toon en de Rayoko's.

0: reclame nu? Wel nee, kijk op adverteren op deradio.nl.
1: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Costa Mollica pizza's en pizza bites, 1 plus 1 gratis. Alle Robijn, 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
6: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
7: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
8: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. En Feyenoordspeler Zegiel heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegiel goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het weer van Weer Online. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
17: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken. Doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ja, goedemiddag. Ik wil eerst even mijn excuses aanbieden aan Gerda Venema. Ze is woest. Woest is ze. Ik ben niet snel kwaad, staat hier. Maar jongens, kom op, midden in een nummer reclame doorheen gooien. Lieve Gerda, het was een technisch storingtje. Excuses. Een bachata of bachata bailando komt er zo weer aan. Django, wacht. En die zal ik even afmaken om het even compleet te maken. Eerst even de verkeersinfo. Neem me niet kwalijk. Hè? De A1 Hengelo-Osnabrück, Oldenzaal Zuid naar de grens 10 minuten. Amstelveen-Alkmaar A9, Raasdorp 13 minuten. En op de A15 richting Ridderkerk vanaf Oostvoorde 17 minuten. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk-Sliedrecht-West daar 15 minuten 4 kilometer. Nou, dan nog even wat flitsers heel snel. Die flitsers die staan op de volgende punten. Op de A1 bij Amersfoort vanaf Amersfoort-Eemnes 40.0. Bij Sint-Joost op de A2 bij 220.2. En bij Lelystad de A6 75.2. En Witmarsum nog steeds de A7 bij 107.9. En de laatste die vinden we bij Moerdijk vanmiddag de A16. Dordrecht-Breda 45.7. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, ik probeer de verloren minuten weer in te halen, maar dat lukt me natuurlijk niet. Ik moet er snel op praten, denk ik. Django, wacht op, ik laat ze met chatten. Maar Lambo komt eraan, hoor.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, dat was hem, hè. Ik ben een beetje verslag hier. Maar dat hoeft niet, want ik heb hem aan de telefoon. Wie zou jou vragen? Rick. Rick Wegdam. Rick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey. Rick, je hebt allemaal foto's gestuurd. Wat is je bedoeling?
1: Ja, ik had redelijk wat foto's gestuurd. Want ik kan de 10 stickers eigenlijk wel kwijt op allemaal verschillende voertuigen bij ons. Dus ik was wel benieuwd naar de stickers, ja.
0: Ja, is dat een Fiatje 500, die blauwe? Of?
1: Ja, die heb ik ook.
0: Die heb je ook zelf?
1: Ja.
0: Oh, maar dan is de hele achterkant weg als je die sticker erop plakt.
1: Ja, en aan de zijkant misschien eentje.
0: Ja, ja, dat kan. Ja. Oké, en verder zie ik allemaal een bus met eieren erop. Leg eens uit, wat is dat?
1: Ja, zeker. Ja, we leveren eieren aan huis.
0: Oh, dus
1: eigenlijk rechtstreeks van de boer naar de consument zelf.
0: Ah, kijk. En dan zou het mooi zijn als je ook even zo'n sticker erbij kunt geven, natuurlijk.
1: Ja, we hebben een paar busjes lopen, dus daar kunnen we een paar stickers achterop, zeker.
0: Hoe moeten we dat voorstellen? Hoeveel eieren breng je weg dan?
1: Heel veel.
0: Heel veel? Hey, misschien weet jij het antwoord. Waarom hebben we geen bruine eieren meer?
1: Dat zou ik je vertellen. Wij hebben juist wel bruin.
0: Heb je wel bruin?
1: Jazeker.
0: Ik kan er niet in de winkel bij ons geen bruin ei meer vinden. Ik ben alles afgezocht.
1: Wij blijven op de bruine.
0: Ja, want die zijn ook sterker volgens mij, of niet?
1: In principe wel. Een bruin ei is gewoon een tafel-ei. Maar wij komen... hoe zeg ik het precies? Ja, bij ons komt rechtstreeks vanuit onze eigen stallen. Dus wij zijn echt directe schakel.
0: Ja, ik snap dus ook niet hoe ze dat voor elkaar krijgen, witte en bruine eieren. Hoe doe je dat? Voer of zo? Of is dat van de kleur van de kip? Ik heb er geen verstand van.
1: Dat heeft met de opvak te maken, ja. Dat is de kleur van de kip.
0: Kleur van de kip.
1: Maar een witte kip kan ook bruin ei leggen. Dus daar is ook weer iets.
0: Ja, nou wordt het ingewikkeld. Daar snap ik er niks meer van. Hey, je hebt een mooi pakket gewonnen, beste Rick.
1: Oh, dat is super. Daar ben ik heel blij mee.
0: Radio NL boerenpakket met 10 stickers. Ik hoop dat je ze goed gebruikt. En dan zal ik nog even... Want waar rij je dan? Welke kontrijen zit je?
1: Ik zit in heel Twente en Achterhoek eigenlijk.
0: Oh ja. Nou, ik dacht dat de eieren alleen uit Barneveld kwamen. Maar dat is helemaal niet zo dus.
1: Nee, daar gaan onze eitjes eigenlijk... De eitjes die wij over hebben, die gaan weer die kant op.
0: Dat weet je niet.

morgen schijnt weer de zon. Ik ben even aan het mediteren hier, want het is een spannend moment. Ik heb er weer iets op de

is het natuurlijk de boodschap wel duidelijk. Hè? Van blijven die boerenbedrijven bestaan of niet? Al die gezinnetjes. En een boegbeeld daarvan is Jul geworden in mijn programma. Jul is 5 jaar. Jul Vos heeft een opa, die heeft een boerderij. En haar papa die is er ook altijd bezig. En zij zat er mee. En ze zat er met de kalfjes bezig. En met de dieren, met de tractor, met de kwart. En alles wat er bij een boerderij hoort natuurlijk. En de hele familie zit nu aan de radio gekluisterd. Want gisteren heb ik een begin gemaakt van het couplet van de boer. Dat is de kerel voor Jul. En als, statement heb ik gedacht van... nou, ik ga dat liedje zelf zingen op de radio. En dat is natuurlijk best raar dat een DJ begint te zingen op de radio. Ik ga het toch proberen, want ik heb de tekst afgekregen door de luisteraars gisteren. Ik heb er combinatie van gemaakt, dus laten we maar gewoon doen. Dan hebben we het ook gehad. Ja. Dus speciaal voor Jul. En al die boerengezinnen. Een beetje galm erbij zo. Hallo? Test 1, 2.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Heb je

0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
8: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app... waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket... inclusief 10 trots op de boeren-stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
9: 088-0200-100. 088-0200-100. Hallo Jan Visser.
10: Hallo, hoi zo.
9: Heb je ook verstand van weer, deze Jan?
10: Nee, dat moet permanent wezen. Hè?
9: Ja. En waar zitten we nu dan?
10: Ik ben nu toevallig in Wormerveer.
9: Ah, dat is toch allemaal in de buurt.
10: We zijn allemaal bij elkaar.
9: Ja, Jan, wat kan ik voor je doen?
10: Nou, ik zou graag willen horen Bloeiende Twijger. Het eerste nummer van Zangeres zonder naam uit 1958.
9: Bloeiende
10: Twijger. Soms Philips.
9: Bloeiende Twijger. Dat, ja. Dat is oud.
10: Jantje's vader was zeeman.
9: Ja. Ik zal eens even kijken. Bloeiende Twijger. Ik heb er nog nooit gedraaid volgens mij. Want dat is wel heel... Bijna voor Christus, man. Nee, sorry.
10: Ja, maar ja, je draait ook wel. Je wil ook wel eens oude nummers draaien, zeg je.
9: Ja, dat klopt, dat klopt. Hey, ik heb toevallig Mexico gedraaid vanmiddag. Zal ik hem morgen beloven? Dan zoek ik hem op voor je. Morgen.
10: Ja, ja. Prima.
9: Oké. Okay.
10: Dankjewel.
9: En fijne dag, hè?
10: Jij ook, hè? Bedankt voor je medewerking.
9: Ja, Jan, jij ook.
10: Hoi, hoi.
9: 088-0200-100. Hesseltje zit er klaar voor de verzoekplaten. En ja, je mag eigenlijk alles aanvragen. En doe je dat niet, ja, dan sta ik er weer in mijn hemd, zeg maar.
11: Zolang ik geen vogels hoef...
9: Maar dan belt er weer net heen. Ik pak hem even op.

0: je wilt het niet geloven, maar ik werk hier al een tijdje. Vroeger hadden we altijd de lawaai-papegaai aan de telefoon. En hoor daar is hij, de lawaai-papegaai. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik zal hem even laten horen.
0: Hoe lang... Ja. Hey. Hallo.
1: Ja, daar is hij weer.
0: Hoe lang heb jij al niet gebeld eigenlijk?
1: Jeetje, Mina. Nou, ik denk zeker 15 jaar niet.
0: Dat wou ik zeggen. Ik ken je nog van vroeger, man.
1: Ja, honderd procent.
0: Waarom bel je nooit meer dan lawaai, papegaai?
1: Ja, wat jullie het is. Ik denk, ja, misschien gaan jullie dat een beetje vervelend vinden. Want ik zat natuurlijk ook wel bij Johan op vrijdag natuurlijk.
0: Johan, man, dat is echt lang geleden.
1: Ja, maar ik heb nog steeds contact met hem, hè.
0: Oh, leuk, leuk.
1: Ja, ja.
0: Hey, wat is je echte naam? Want ik ben vergeten. Excuses.
1: Michael.
0: En waar vandaan, Michael?
1: Wat zei jij?
0: Waar kom je ook alweer vandaan?
1: Uit Baren.
0: Baren, yes. Hey, je had het over Travassie, hè? Over Edgar, hè?
1: Ja, Boegro, hè? Ja. Mijn grote vriend is echt mijn grote vriend.
0: Ja.
1: En wij gaan echt al heel wat jaren samen. Ja. Echt waar.
0: Ja.
1: Hij heeft natuurlijk op mijn bruiloft gespeeld.
0: Ja.
1: Hij heeft één heel mooi nummer. Dat heb je echt. En dat is Conta bij Twa. Nou ja, de Nederlandse aanpillen, Nederlandse muziek. Maar toch met een beetje swing natuurlijk.
0: Conta bij Twa?
1: Ja.
0: Nou, is heel toevallig, Michael. Want vorige week had ik een vakantie, zaten we in Spanje. Dan zaten we in La Caruela. En ik zei tegen Ineke, zit daar nou Edgar op dat muurtje daar? Nou, wit pak aan, grote zonnebril op. En verdomd, het was hem, joh. Dus naar hem toegelopen, gesprekje met hem gedaan. En superleuke kerel is dat, hè?
1: Ja, 100%.
0: Ja,
1: 72, hij. 72,
0: ja, hè? niet normaal. En hij, toen waren een paar andere mensen, een paar dames en heren. En die, wie is dat dan, zei die vrouw. Nou, ik zei, u kent Travassie toch wel? En nee, die ken ik niet, zegt die vrouw. Dus ze begon daar in koor te zingen. Kleine wasjes, grote wasjes. Nou ja, dat zongen ze allemaal mee. Ook die mensen die hem niet konden, zeg maar. Dat was wel.
1: Ja, precies. Ja, 100%, ja.
0: Zullen we die dan maar even draaien? En dan andere keer, ik schrijf even die titel op. Hoe heette dat? Conta me wat?
1: Conta bij Zwa.
0: Conta bij Zwa.
1: Ja, of hoe is het zwager?
0: Hoe is het zwager?
1: Ja, zo, in het Nederlands vertaald.
0: Ja.
1: Weet je wat Travassie betekent?
0: Nee.
1: Anders.
0: Anders. Nou, die naam die klopt precies.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel. Bel eens een keer vaker, hè?
1: Ja.

088-0200-100 voor de gezellige verzoekplaten vanmiddag. 088-0200-100. En dit is Travassie.

0: Edgar.
1: Brengen.
0: Wat een kerel.
1: Spoelen.
0: Travassi. Hij treedt ook nog met Travassi op. Hè? En ook met zijn solo-act. Dus eigenlijk is die man heel druk. Gewoon. Nou, degene die ook heel druk is, dat is onze vriendin Angela. Goedemiddag, Angela.
2: Hoi, goedemiddag, Hessel. Hoi.
0: Hoe is het vandaag?
2: Ja, prima. Maar goed, lekker druk. Dus hard aan het werk.
0: Ik vroeg mij af hoe het kan, want jij staat elke dag te punt lassen dan, hè? Met
2: de les. Het is hechten.
0: Hechten?
2: Ja.
0: Maar,
2: hechtlassen.
0: Maar spettert dat dan niet?
2: Ja, een klein beetje. Maar ik kan gewoon spijkerbroek aan, t-shirt met lange mouwen. Dus geen probleem.
0: Zo doe je dat. Je bent best wel een stoere vrouw eigenlijk, hè?
2: Ja, ik ben onwijs stoer. Nee.
0: Het is leuk. Iedere keer als jij op de radio bent geweest, komen er allemaal berichten van aannemers, toch? Of hoe zit dat?
2: Ja, klopt. Ja, er luisteren er heel veel mee op de bouw. Dus dat is altijd heel erg leuk. Van, hé, hoorde ik jou nou op de radio?
0: En dat zijn de klanten van jou, waar jij dat ijzer aan levert. Al die bekistingen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dus ik zeg ook allemaal dat ze Radio NL moeten luisteren. Dus,
0: Heel goed. Hey, en wat voor liedje moet vandaag zijn?
2: Graag Als de zon schijnt van Koos Albert.
0: Ja, natuurlijk. Gaan we doen.

0: blij word je ervan.
1: Als de zon schijnt.
0: Koos Alberts.
1: En iedereen lacht. Als de zon.
0: Dankzij Angela was dat. Ja. Ik heb aan de telefoon... Milan, je bent wel aardig domwerk aan het doen, of niet?
2: Milan? Ja, ik ben een beetje schutting aan het schilderen.
0: Schutting schilderen, dat zuigt toch veel te veel? Daar blijf je bezig, man.
2: Ja, dat is waar, maar als je gewoon wat genoeg op doet, dan komt het wel goed.
0: Ja, wat heb je bij de hand, hoor? Is dat bijts of is dat...
2: Oeh, zou ik heel even kijken.
0: Oh, je weet niet eens wat je erop smeert.
2: Staat in.
0: Hè? Hoe heet dat? Ja, Milan IJsega uit Oosterwolde is een leerling.
2: Zeg maar, hoe is dat?
0: Ja, hij moet even leren nog. Hey, jouw meester is Janko, toch?
2: Ja, leermeester is Janko.
0: Leermeester, ja. En leert hij ook wat of valt dat tegen?
2: Ja, hij leert me heel veel.
0: Oh, wat heb je vandaag geleerd dan?
2: Ja, schuttinger. Afzetten.
0: Dit gesprek gaat nergens naartoe. Wat voor liedje wil je horen?
2: Doe maar normaal met de krachttoer.
0: De krachttoer, zegt hij. Dat is, dat is wel een hele aparte van normaal, man.
2: Ja, leuk nummer, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik heb hem gevonden. Daar gaan we. Dus strijk maar mee, zou ik zeggen.
2: Komt goed.
0: Bedankt voor je aanvraag, man. Hoi. Yes. 088-0200-100. Dat is het telefoonnummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, er hangen 20, 30 in de wacht. Ik probeer ze allemaal te pakken. Komt.

0: Ik heb contact met Rotterdam. Volgens mij is zij de manager van Perry Zuidam, of niet, Wil?
1: Manager is een beetje groot woord, maar wel een hulpje.
0: Een hulpje van Perry Zuidam?
1: Ja, ja, dat weet je.
0: Was je ook bij ons in Ridderkerk? Of?
1: Nee, toen zat ik net in Spanje. Want ik was wel toen bij Kitty en Boersma, weet je wel. Toen was we er nog eventjes.
0: Ja.
1: En jij ging daarna naar Caravela en ik zat al in Spanje.
0: Ja, precies. Oké. We hebben je daar niet gezien.
1: Nee, helaas. Maar 19 december ga ik jou wel weer zien in Ridderkerk.
0: Ja.
1: Hey, ja.
0: Wil, je gaat nu naar de camping, begreep ik?
1: Ja. We zitten 7 maanden op de camping namelijk. Hebben we daar een caravannetje.
0: Caravannetje.
1: Sorry. 7 maanden zitten we daar zo. Ja. En Per ook, hè?
0: Ja. En dan is Perry iedere dag aan het zingen daar?
1: Nou, nee, niet op de camping is hij aan het zingen. Hij is echt het land in. En andere dingen wat hij aan het zingen is.
0: Hij heeft ook een radioprogramma, toch? Of?
1: Ja, dat hebben we vanmorgen gedaan. Perry op de koffie.
0: Oh, Perry op de koffie. Ja, in Roon is dat?
1: Ja, Perry.
0: Bij de lokale omroep of zo daar?
1: Ja, de radiostroom.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dat is echt leuk hoor.
0: Ik moet hem draaien zeker, hè? Of niet?
1: Ja, als het kan zou ik het heel leuk vinden als jij hem wil draaien voor ons.
0: En welke?
1: En ik denk wat doe je. Hè?
0: Welke?
1: Sing Señorita. Sing Señorita als het kan.
0: Dat is de nieuwste.
1: Lekker zomers.
0: Ja. Nou, ik ga het regelen voor je, Wil.
1: Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik zou zeggen bedankt, Vas.
0: Ja.
1: De groetjes en ook aan Ineke natuurlijk, hè.
0: Ga ik doen, dankjewel.
1: Hey, tot later.
0: Doei.
1: Doeg.
0: Zometeen Stefan Leur met zijn gezeur hier op...

Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Tikke tik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
8: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
14: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
15: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera. Of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
16: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten... en de politie heeft nu 2 mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de 2 verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Dan het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
6: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
22: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
23: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
24: Soedal, de bouwverslimmers.
23: Soedal, de bouwverslimmers.
25: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
26: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerigewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
27: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
30: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
30: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
31: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
32: Een paar minuten over 3 geworden en dit zijn de problemen. Er staat een file op de A16 Klaverpolder richting Dordrecht. 25 minuten en dat is 11 kilometer. Snelheidscontroles nog 1. A16 Rotterdam dan richting Dordrecht. 7/8.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Stefan Leeuw!
32: Ja, goedemiddag. Je luistert het Radio NL. En het eerste liedje is dan wel een beetje verwarrend, want het is Engels. Maar wel een klapper.
33: Dit is de muziek van Radio.

0: Willy. 2000. Ze lijkt op die van Pussycat. Zij heeft zo'n mooie zangstem, maar ook een spreekstem. Dat is echt niet normaal. Oh, wacht even. Ik moet even iets laten horen. Want Hessel heeft wat achtergelaten. Moet je horen wat wij hebben?
1: Kijk hoor.
0: Dit is niet nep of zo.
1: Kijk eens.
0: Ja. Gekregen op vernieuw. Hij ligt hier gewoon. Misschien dat Hessel het dan laten zien. Maar kijk even op de camera. Daar hebben we hem. De blauwe vernieuwplaat. 7 inch. Gewoon te verkrijgen. Ja, niet veel ons, hè. Ik heb hem gekregen. Hier zegt hij, je mag ook een exemplaar. Nou, daar ben ik heel blij mee. Hé, ik ga even bellen. Ik ga

0: bellen. Want trends, leuke dingetjes, nieuwe platen, aparte dingen in de media. Nou ja, we proberen even contact te krijgen met iemand. Ik hoop dat hij zijn telefoon oppakt. Even pas een muziekje erbij.
1: Met Reinier Peters.
0: Reinier Peters met Stefan Leur. Goedemiddag.
1: Hey Stefan, hele goede middag.
0: Ja, jij bent al ingezijn dat ik je zou bellen. Want ik heb iemand om jouw telefoonnummer moeten vragen. Reinier, gefeliciteerd man.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, gewoon gefeliciteerd. Gast, dat heb je goed gedaan.
1: Jawel toch? Ja. Ja, we doen het best.
0: Je hebt geen idee wat over gaat zeker?
1: Dit gaat denk ik over het nummer toch?
0: Ja, dit gaat over je nummer joh. Want ik, ik moet het even kort uitleggen, want we gaan je liedje even draaien. Je hebt een waanzinnig mooi liedje gemaakt. Wij houden dingen in de gaten. Shazam, ken je dat? Hè? Dat is een app op je telefoon. Dan kun je dus als je in de auto zit, dan kun je liedjes shazammen. En dan, maar dat wordt per regio wordt dat bijgehouden. En in de Achterhoek... Ja. Het meest gesassemde plaatje, wat mensen dus in discotheken en feesttenten en op radiostations aan het sassemmen zijn van... Hé, wat is dit voor leuks? Dat is jouw liedje. Hé, niet normaal. Ja. Alle machtig, man.
1: Ja, wat mooi te horen. Ja, dankjewel.
0: En ik zag het vorige week ook al voorbij komen bij onze luisteraars. Die tippen ons ook van, in de Achterhoek horen we deze heel vaak in discotheken en kroegen voorbij komen. Ik denk, nou ja, maar dat moet ik hem eens een keer in verdiepen. Heb ik helaas niet gedaan. Maar ik denk, ik waag er even een telefoontje aan. Maar wie is Reinier Peters? Ik bedoel, woon je ook in de Achterhoek of woon je in Amsterdam? Hoe zit dat, René?
1: Nee, ik kom uit Didam, dus dat is een dorp in de Achterhoek. Ja, eigenlijk om precies te zijn in Greffenkamp, dat is nog iets kleiner,
0: ja.
1: In de Achterhoek. Okay. Een buurtschap. En ik ben 25 jaar en eigenlijk voor mijn hobby zing ik.
0: Okay.
1: Ben ik dus ook tegenwoordig plaatjes aan het maken. En dit was mijn eigen eerste, echte eigen nummer, zeg maar.
0: Maar dit is ook jouw eerste nummer wat je hebt uitgebracht?
1: We hebben eerst twee koffers uitgebracht.
0: Ja.
1: En dit is mijn eerste eigen nummer, zeg maar.
0: Maar hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Of is het organisch gegaan? Waarom is dit zo'n hit in de Achterhoek? Waarom zingt iedereen dit mee? Waarom heeft iedereen het over, dit liedje? Hoe dan?
1: Moet ik heel eerlijk zijn? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Nou ja, we hebben zelf natuurlijk veel gepost op TikTok, op Instagram en op de socials in ieder geval allemaal veel content geplaatst.
0: Ja.
1: Dus daarmee wel een beetje zichtbaarheid. En mensen hier in de buurt... ik heb een redelijk groot netwerk, zeg maar. Dus mensen die mij goed kennen, zeg maar, die delen het ook weer. Dus op die manier is dat een beetje een olievlek. En die olievlek die wordt steeds groter.
0: Ja, precies. Jij bent de studio ingegaan met de gedachte... Oké, ik heb eens even goed naar Radio NL geluisterd. En alle stations wat er allemaal op is met Billy Danzan en Donny en Damien van Os. En al die hippe muziek. Jij dacht, dat kan ik ook. Dat gaat mij ook lukken. Dus je hebt wat ingezongen, je hebt wat gemaakt. En ja, ik vind het fantastisch. En ik kan je ook mededelen. Hij staat vanaf vandaag ook officieel op de playlist. Bij Radio NL, dus daar zul je blij mee zijn, denk ik.
1: Ja, fantastisch. Ja. Dankjewel. Super leuk het horen.
0: Ja, het liedje moet ze nog wel even bewijzen natuurlijk, want het is de eerste keer dat we hem even op de radio gooien. Maar hij staat in de computer, dus als iedereen hem wil aanvragen, bij iedereen kun je het aanvragen en we draaien het gewoon. Laten wij gewoon met z'n allen het olievlekje van de Achterhoek even landelijk gaan maken, want ik vind het echt een goede plaat, Reinier.
1: Super vet om te horen. Nou, dankjewel.
0: Ja, nou, zet Radio NL aan, dan hoor je jezelf. Dat is ook gek, hè?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Dat gaan we gelijk doen.
0: Hey, succes man. Hoi, hoi.
1: Hey, jullie ook. Hoi, hoi. Hoi.

0: Yes, deze man heeft gewoon een hit in handen. Niet normaal, niet normaal. Wat een goede plaat,
1: ja.
0: Dan meteen maar even eentje erachteraan draaien. Dat is natuurlijk logisch, maar we doen het even in de stijl van de boerenweek die wij beleven. En over 2 dagen. Nee, morgen komt hij officieel uit. En wij draaien hem stiekem al 3 weken natuurlijk. En dat komt omdat Gisby hier een tijdje geleden was. Nee, het verhaal ken je inmiddels. Wat een monsterachtige plaat hebben we net gehad. Maar nu dan. Oh, kijk eens even. The Legend Gisby met zijn blues. Rustige platen met een lach en een traan. En dan nu gewoon heftig. Gitaren. Nederland.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Bakker-campers. Kom naar Bakker-campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
5: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je...

0: gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
0: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
0: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
0: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boeren-stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: of privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen.

0: Hoe is het mogelijk, man? Sinds Hessel een belronde doet, staat hier de telefoonlijn. Die zal nog een half uur na te rinkelen hier. Zullen we gewoon even eentje oppakken? Hallo?
1: Stefan! Je spreekt weer met je broer, hè? Zeg, luister goed, hè?
0: Mijn broer!
1: Boeren! Wat heb ik nu gewonnen, man?
0: Ja, helemaal niks, maar...
1: Niks?
0: Nee, ik snap het ook niet.
1: Allemaal magisch!
0: Ja, nee, maar je moet even een foto sturen in de app, hè? Zo werkt niet boeren roepen of zo.
1: Oh, oké. Ga ik doen!
0: Ja, prima, jongen.

het land tussen mest en seringen. En mijn jeugdjaren vlogen er voorbij. Ben een echte boerenzoon, ben er trots op om

zegt men vaak van niets. Vluchten kan nog steeds, met je duim omhoog en eens zwaai met je hand. Treuzel niet en zeg geen nee,

geniaal. In het land waar de boeren het moeilijk hebben. En het land waar Radio NL gelukkig bestaat. En wij achter de boeren staan. We zijn trots op de boer. En we passen de muziek ook een beetje aan. Ik had nog een aanvraag gedaan bij de muziekredactie. Of ik morgenmiddag een helemaal een boerenrockerzending mocht maken. Dat mocht niet. Dat is jammer. Had ik wel verwacht natuurlijk. Dat is ook heel onlogisch natuurlijk. Kost altijd luisteraars. Dialect natuurlijk. Maar goed. Zeg, bijna 4:15 geworden. De middagshow. Het

0: was even te lui om te kijken. Maar als het goed is, is overal zon. De laatste zonnestralen van het jaar, dat roepen ze elke week. Maar misschien zou het vandaag zo zijn. Dan is er één liedje wat nog even op de zender moet. En ik vind het zo grappig, dat liedje altijd. In dat liedje zit letterlijk accordeon. Dat zou een hele plaat op zich kunnen worden. Gewoon met dat kreetje. Maar goed. Edje Nieman, hey.
1: Daar gaat ie. Mooi.
2: Chicos en chicas, señoras, señoritas. Wij zitten hier in het mooie, warme Mexico. Op een terras, waar de tacos en tequila voor ons op de tafel staan. We nemen onze poncho en sombrero mee, want we gaan weer terug naar ons.

Marco. Schuitmaker en Lusso. Nou, ik heb gisteren heb ik gelachen, joh. Want Ivo Pasveer die doet natuurlijk de avondshow op Radio NL terecht. Want daar is je enorm goed in. En we hadden gisteren even een babbeltje buiten de uitzending om. En dan, zet ik mijn koptelefoon die zet ik af. En dan ga ik naar huis nog even een babbeltje met Ivo. Heb je er zin in? Ja, zeker. Nou, verder niks speciaals. Ik zit in de auto, zit ik mooi naar Radio NL te luisteren. En opeens, ik had een glimlach op mijn gezicht. Ik lachte hem ook een beetje uit, want hij had een verhaaltje een tijdje later. Dat hij nog nooit in een keet was geweest. En wij zijn allemaal, inclusief tegen Wouda, iedereen is wel een keer in een keet geweest om te zuipen. Hè? Dat kan bij een boerderij zijn, dat kan zoals bij mij een dorp. Bijna iedereen heeft een schuurtje omgebouwd tot een illegale kroeg. En ook een zender en een mast erbij en heel veel platen en zo. In zo'n dorpje woon ik gelukkig. Dus ik zit regelmatig even daar een biertje te zuipen. Daar even een paar plaatjes te draaien. Mag officieel niet, want ja, ik werk bij Radio NL. Maar ja, wat willen ze doen dan? Als ik even wat zeg voor de microfoon daar. Hallo mensen. Ja, kom op. Staat in contract, maar goed. En Ivo die vertelde letterlijk op de radio. Die was nog nooit in een keet geweest. En die wil graag even naar een keet toe. Ergens in het land. Toen was de oproep schaamteloos van heb je een keet? Laat even iets van je horen. Wie weet kom ik dan als afsluiting van deze week. Van onze boerenweek. Gaat hij dus morgenavond naar de keet toe? Nou, er zijn ongetwijfeld foto's binnengekomen. Ik heb het nog niet gezien en gehoord, maar ik kan zo even scrollen. Maar ja, daar was ik te lui voor net. Ik had dat beter even kunnen doen van tevoren. Maar goed, hij gaat morgenavond waarschijnlijk dus in een keet ergens radio maken. Of in ieder geval, hij gaat erheen met zijn microfoon en dan is hij voor de eerste keer in een keet. Allemaal nog. Zelfs onze baas is wel eens in een piratenkeet geweest. Dat is toch raar? Maar goed, Ivo heeft een plekje nodig. Heb jij een piratenkeet? Heb jij een keet met een tap erin? Waar er wat discoverlichting hangt, wat vlaggen hangen van Grols of van Amstel of Hertog Jangel. En staat daar muziek lekker keihard aan? Piratenmuziek of Radio NL? Het maakt niet uit. Heb je dat? Help ons even mee. Stuur nog even een paar foto's in. En sowieso even een appje sturen van. Hey yo, Ivo, je bent morgenavond van harte welkom. Dus we hebben nog een beetje hulp nodig wat dat betreft. Moet even naar een leuke locatie. Maar goede muziek wordt gedraaid. En Ivo moet ook even achter een mengtafel of zo. Mocht je dat hebben. Dat gaan we fixen toch? En dan hopelijk start hij morgen zo'n liedje. En dan zegt hij erbij, luisteraars amateurs, deze even in de ronde voor allerlei opa's en oma's. En dan staat hij dit in. Hey.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en staakcaravans.
5: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker.
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
1: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
0: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
23: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
26: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
28: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
27: Kijk op ProStop.nl.
29: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
30: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
31: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Het is 4 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. 2 lange files. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij Zevenaar. Ongeval gebeurd. Ongelukkie. 50 minuten ellende. Dat is 6 kilometer. En de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 25 minuten. Snelheidscontroles. De A1 Amersfoort richting Eemnes. 40.0. De A16 Rotterdam richting Dordrecht. 7.8. De A30 Barneveld richting Ede. 16.2. En de A50 Arnhem richting Os. Bij Schaik. 136.3.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Meer!
1: Ja, goedemiddag. Voor 4:30 dan gaan we even dat pakketje weggeven. Een boerenpakket. Stuur even een foto in waar jij stickers gaat plakken.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: druktemaker, de Woldercruz. Zometeen gaan we eens even bellen. Oh, die telefoon die gaan we door, man. 088 0200 100, dat wordt steeds gebeld. En nog in verband met de belrondes van collega Hessel. Oh, zullen we eens een lijntje pakken? En kijken wat er voor paniek er is. Hallo, met de radio.
1: Goedemiddag,
0: hallo.
1: Ten eerste wil ik jullie een hele fijne dag wensen.
0: Ja.
1: En ten tweede, ik zou heel graag een nummertje willen aanvragen.
0: Nummer 12 of 69, wat wil je horen?
1: Ik zou heel graag artikel 2 willen horen.
0: Artikel 2?
1: Wat zegt u, meneer?
0: Artikel 2? Is dat een, wat voor liedje wil je horen dan? Ik begrijp het niet.
1: Adje voor de sfeer.
0: Adje voor de sfeer! Gaan we zo doen.
2: Radio. NL.
3: Deze week
2: is Hard to Get van Damien van Os, de Hollandse nieuwe.
4: Ik speel

0: Hey, ga ermee. Maar jij hebt jezelf ook kunnen horen. Nou, de boeren hebben het moeilijk. Hebben het lastig. Er ligt zo'n papiertje ergens in Den Haag. Dat moet van tafel. Dat moet niet ondertekend worden. Dat moet aangepast worden, zodat andere boeren... en ook alle boeren die in de shit zitten... dat die het wat makkelijker krijgen. En het is eigenlijk peanuts is het voor de regering. Even de boel aanpassen, krabbeltje eronder en klaar. En weer door. Niet zo moeilijk doen allemaal. Hè? Zeg, wij geven een boerenpakket weg en heel veel stickers. We hebben al voor mijn gevoel een miljard stickers uitgedeeld in Nederland. En je kan zelf ook nog stickers scoren. Dat kun je doen via radionl.fm. De stickers die zijn gratis. Die kun je gratis bestellen op onze website radionl.fm. Klik even op webwinkel, dan zie je een setje van 10 stickers. Klik erop, het is 000 euro. Je betaalt wel even de verzendkosten. Dat is even niet anders, want ja, het moet verstuurd worden. En dat kunnen we zelf niet doen, dat besteden we uit. Ook voor de snelheid natuurlijk. Nou, ga eens even rondbellen voor een boerenpakket. Heb je een foto ingestuurd, bestaat de kans dat je nu even live op de radio bent.
1: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Stef Klein.
0: Hey Stef Klein, hallo. Hoe gaat-ie?
1: Ja, wel goed.
0: Zit ik naar een foto van jou te kijken dat jij in een wiel zit van een trekker? Ben jij, wie ben jij? Linker of de rechter?
1: Ik ben de linker.
0: De linker, met de duim omhoog.
1: Ja.
0: Hey, hoe oud ben jij, Stef?
1: Ik ben nu 11.
0: 11 jaar. En ga je ook boer worden later?
1: Ja.
0: Ja, hè? Nou, dat is een cruciale tijd nu, hè? Nu moeten alles, de oudere mensen moeten het allemaal regelen. We moeten allemaal even de kar trekken, zodat jij gewoon boer kan worden.
1: Hey, ja.
0: We moeten in opstand met z'n allen. Zo simpel is het. Zeg,
1: Ja, zeker.
0: Want ja, het zal jammer zijn dat je achter een computertje gaat zitten later op een kantoor. Daar zit je niet op te wachten natuurlijk. Hè?
1: Niks van mij, nee.
0: Nee, precies. Je wil op woeste grond werken. Laars aan, met de klauwen hè, in de shit. Nou, dat niet helemaal. Stef, de reden waarom ik jou even bel. Je krijgt heel veel stickers van ons opgestuurd. Je krijgt wat lekkers. Oftewel, alles erop en eraan. Je krijgt echt een boerenpakket. Gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, wie heeft de foto gemaakt? Is dat je moeder of is dat je vader?
1: Ja, mijn moeder.
0: Ah, je moeder. Kijk eens aan. Nou ja, we gaan het pakket zo snel mogelijk naar jou opsturen. En je broertje zo te zien, ja. Hè? Je broertje is er ook bij?
1: Nee, mijn vriendje.
0: Oh, dat is je vriendje. Oh, kijk eens aan. Nou, iedereen de groeten daar. Blijf nog even hangen voor de gegevens. En gefeliciteerd, Stef. Echt een mooi pakket op je kant.
1: Ja, bedankt.
0: Okay. Doeg. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Doei, doei. Nou, vanavond bij de Pasveelmeister maak je ook weer kans natuurlijk op een mooi boerenpakket. Het enige wat je hoeft te doen is even een fotootje te sturen. En van Stef was een trekker, John Deere, dat zie je duidelijk. Gele wielen ook. En daar zitten ze in. Zeg maar in die ring in de midden, daar zitten ze met z'n tweeën in. Een duimpje omhoog voor de boeren. Nou, hartstikke leuk. Nou, vanavond hoor je een oproepje van Ivo voorbij komen. Dan is het simpel. Ook even een fotootje insturen. Het maakt niet uit wat je doet. Als er maar een foto binnenkomt. Op basis van puur geluk word je uitgekozen. Nou, dit zijn de bedenkers van het liedje Seks met die kralen. Maar dit is Joost.

0: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
1: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
0: En dat werkt goed?
1: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
0: isopaleis.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Smever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
3: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
4: Wie 's nachts uit vissen gaat.
3: Nu overal te beluisteren.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
6: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel

0: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
2: Radio NL.
3: Weerbericht.
4: Het is 4:55 geworden. Nou, vanavond zijn er nog wat wolken, een beetje wisselvallig. Morgen, daar, focus daar maar op. Morgen gaat de zon volop schijnen. Hey, en het wordt 22 tot 23 graden. Dat is mooi. De brenger van het goede nieuws, maar had je lang gezien op je mobiel natuurlijk. Dan, de hoofdpunt uit het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt nadat er vanmorgen een school in Vlaardingen was bedreigd. Waarmee of waarom is nog niet bekend. Volgens de regionale omroep werden leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen waarschuwen justitieminister Van Wil dat hij vanavond een zwaar debat kan verwachten. Van Wil moet uitleggen waarom duizenden aangiftes van zware misdrijven niet door de politie zijn opgepakt. En journalisten die het Witte Huis weer in zouden mogen zijn toch tegengehouden. President Trump wil ze er niet meer zien, maar een rechter wilde daar niks van weten. Toch mochten ze er niet in.
4: Dan even de files van dit moment. Er staan er twee. A12 Utrecht richting Oberhausen bij Zevenaar. Er staat een uur vertraging. Dat is 8 kilometer. En de A16 Breda Rotterdam 51. De flitsers A7 Den Oever richting Bolsward 107.9. De A20 Rotterdam Gouda 35.6. De A30 Barneveld richting Ede 16.2. De A50 Arnhem richting Os bij Schaik 136.3. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle 213.1. Hey!

Uit het begin van zijn carrière. Johnny West met tip. Ja, weet wat je begint. Nou, normaal gesproken dan draaien we hier achteraan, omdat dit redelijk oud is. Wat is het? 14 jaar geleden. Draaien we even een Donnie of een Billy Dans dan. Yo, check it out. Maar vandaag even niet. Luister eens even. Je hebt van die liedjes, die zijn echt gewoon tot op het bot. Voelt het gewoon als Radio NL. En dit is zo een.

0: Leuk, hè? Als dit onze antennes raakt, dan is er Maaike uit Deventer. Die stuurt even een mooi appje. Kun je dan ook even Marianne Weber een keer draaien met Frans Bauer en Elke Roos? Die was ik dus even vergeten, maar die staat gewoon in ons systeem. Kijk. Oh, dit is ook zo'n klassieker. Deze had ik eigenlijk moeten draaien, hè? Dit is ook zo mooi.
1: Duizend woorden.
0: Oh, waarom draaien we dit niet meer?
1: Kunnen zeggen.
0: Kuntrie Roos, mooi.
1: Jij bent alles. Alles in mijn leven. Al jouw woorden.
0: Is het gek om te laten staan nu?
1: In mijn
0: ja, dat is raar.

Dat liedje van Arnie. Hou mijn tasje even vast. Zou we hier perfect op kunnen. Echt niet normaal, man. Zonnestralen in Nederland. Dat betekent dat wij de playlist een beetje gaan aanpassen hier en daar. Edwin Evers, Kid B, Martin van der Starre en ook George Plastic Baker, hemzelf, zit in het liedje. Geinig projectje in de tijd. Heel de

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.

0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Max Verstappen is best tevreden over de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de tweede en derde tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
18: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
19: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
20: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
21: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
20: Kijk op ProStop.nl.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
23: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
23: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
24: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
25: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
26: 4:05 geworden. Dit zijn de files. A12 tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Een uurtje vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam ook een uur. En dat is 13 kilometer. Dan de flitsers A4 Pernis richting Schiedam. 71,8. De A16 Rotterdam-Dordrecht. 7,8. De A27 Hilversum richting Almere. 115,2. Dan de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Beenter-Broekland 213,1.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Stefan
26: Leer! Ja, goedemiddag, Gebroeders Co. Proud to be fout. Daar gaan we eens even mee beginnen. En dan even weer naar vroeger.
27: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Django. Maar toch, blijf je me trouw. We zijn nog steeds op zoek, naastig op zoek naar een keet morgenavond. Want Ivo Pasveer, die is nog nooit in een keet geweest. En om deze boerenweek af te sluiten, gaat hij morgen in zijn eigen programma. Rory die gaat even wat muziekjes instarten. En Ivo die is op locatie. Dat ga je meemaken vanaf het punt dat hij gaat wegrijden hier naar de keet toe. En dan, ja, dan gaat hij daar zijn ogen uitkijken, denk ik. Die gaat zelf ook een keet achter thuis bouwen. Hij heeft geen idee. Nou goed, wij moeten wel even een keet hebben waar Ivo naartoe kan. Dus waar misschien ook Radio NL wordt geluisterd. In de keten en ja, liefst natuurlijk even met een rookmachine erin en vernieuwplaat en een mengtafeltje en een barretje en nou ja, een barretje, een bar, ja, ja, een koelkast, een keten. Ivo Pasveer moet en wil graag naar een keten. Dat dook opeens gisteravond op random in zijn programma. Hij vroeg zich wat af en ja, dan wie A zegt, heeft kleine tieten. Nee, wie A zegt, moet ook B zeggen. En nou ja, zoek even een ja, misschien is er iemand in jouw dorp of stad dat je denkt, hey, die gozer die. Die luistert altijd naar Radio NL en die heeft een keten achter thuis. En daar is morgen Ivo Pasveer welkom. Hè, met een rugzakje vol met allemaal stickers en pennen en klapblokjes. En natuurlijk onze Trots op de Boer stickers. Dus hij neemt natuurlijk ook wat mee. Maar je bent ook even live te horen in heel Nederland. Iedereen, dan is je keten ook opeens bekend. Dat is ook mooi. Nou ja, meld je even aan via radionl.nl. Maar het makkelijkste is gewoon natuurlijk even in onze app. Dus stuur even een fotootje in als je dat leuk vindt. Of yo, hey, Leur, ik heb een keten voor Ivo. Nou, ik stuur het allemaal door. Komt goed.
1: Mooi.
0: Zometeen, ja, je gaat het niet geloven. Gaan we even een goede tranentrekker draaien. Echt lekker voor in de auto. Eentje om even goed mee te schreeuwen en te zingen.

Een liedje met een hoog gehalte menu. Het hoort erbij. Het hoort bij de radio dat we af en toe eens even een goede langzame lummel draaien. En als je alleen in de auto zit, op de trekker of gewoon thuis, en je wil hem even knalhard zetten, een gevoelige plaat, dan is dit het moment. En dit zijn van die liedjes die we gewoon helemaal moeten draaien, zonder dat gelul van zo'n disjockey tussendoor. Dat is eeuwig zonde, want waar we dan goed in zijn, dan leren we op de DJ-school, dat is een muziek instatten, en dan net stoppen met praten als de artiest, of artiesten in dit geval, begint te zingen. Maar dat gaan we niet doen. Dit is Miss Montreal.

Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

debutant op Radio NL, Renier Peters. Ik had hem vanmiddag even aan de lijn. Wat een rammerman. In de Achterhoek is dit echt een dingetje. Het helemaal ontploft, viraal en iedereen draait het. Iedereen zingt het mee, iedereen danst erop. En dit vandaag is ook het moment dat heel Nederland bekend raakt met Renier Peters. Nooit meer weg. Waar je woont. Sowieso, hè, waar je geboren bent. In principe ga je daar nooit meer vandaan. Ga je nooit meer weg. En dan, zomerstintje. Christian Hulsebos.

0: Ga je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
4: Wij zijn de mannen.
3: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boerenstickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code.

0: 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Radio NL.
2: Weerbericht. Vanavond bijna overal nog een beetje wisselvallig. En morgen wordt een zonovergoten dag. 22 tot 23 graden. Van de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd, man? Allemachtig. We gaan luisteren. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen, meldt de NOS. Het kabinet vindt dat er al genoeg regels zijn om iemands privacy te beschermen. Maar daar is de Kamer het niet mee eens. Een jongen van 17 uit Schiedam is opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Wat hij zou hebben gezegd of verstuurd is niet bekend. Agenten bewaakten de school vanmorgen een tijdje. En opnieuw zijn er journalisten geweigerd bij het Witte Huis, net als vorige week. Van de rechter mocht dat niet meer, maar onder meer CNN mocht er niet in. Ze stappen nu nog een keer naar de rechter.
2: Dan de files van dit ogenblik. Er staan er momenteel, nou het valt mee, 116. En dit zijn de knelpunten. De A12 Utrecht richting Oberhausen. Een uurtje vertraging, dat is tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. De A16 Breda, Rotterdam, 51 minuten. Er is net een ongeluk gebeurd op de A9. Haarlem richting Alkmaar. Niet een ongeluk zie ik net, een afgevallen lading. Bij Velsen-Zuid, hou er even rekening mee. De flitsers, A7 Den Oever, Bolsward, 107.9. De A16 ter hoogte van Rotterdam, 15.1. De A30 Barneveld richting Lunteren, daar staan ze exact bij 16.2. En de A50 Arnhem richting Os bij Schaik 136.3.

Het hoort gewoon thuis op Radio NL. Vanaf de start dat wij begonnen zijn met Radio NL... draait dit gewoon eigenlijk al op de radio. Matthias Rijm en verdammt zich liep dicht. De bekt ook zo lekker. Het is geen scheldwoord in Duitsland, gek genoeg. Als je hier zegt verdammt, dan klinkt dat heel... denk je, nou, laat even op je woorden, weet je wel. Dat krijg je dan, dat gevoel. Maar goed, zeg, de prijzen die zijn er al uit wat betreft dit programma. Misschien mocht je het gemist hebben. We hebben het een beetje vroeg gedaan in dit programma. Dus vanavond echt even bij Ivo luisteren voor een boerenpakket. We hebben gratis stickers laten maken. En nou ja, dat kun je gewoon nog steeds krijgen. Ga even naar radionl.fm, klik op de webwinkel. Daar staat inmiddels voor je klaar. Als eerste ook overzichtelijk 10 stickers. Klik erop. 000 euro. Het kost je niks. Alleen even de verzendkosten. En ik had net al iemand in de app. Ja, die woont hier vlak bij de studio. Kan ik ze ook komen halen? Dat is lastig. Dat is lastig. Want ja, want weet je wat het is? Misschien moeten we daar moeten we even over nadenken eigenlijk. Want dat snap ik ook wel. Als je hier de straat verderop woont, dan ga je geen verzendkosten. Dan kun je ze ophalen. Maar we hebben de deur nooit open bij de studio. Ja, dat is een beleid. En ja, dat is gek. Maar het probleem is, als je bij een radiostation komt, dan ga je niet aan de deur even stikjes afhalen. Dan wil je ook even kijken. Hey, je wil even in de studio kijken. Je wil mij even een handje geven. Of de andere dienstdoende DJ. Je wil even fotootjes maken. Je wil even andere stikketjes mee. En dus ja, dat, kijk, we zijn wel aan het werk natuurlijk. Dus dat leidt enorm af. En ik zit momenteel alleen in het pand. Dus ik kan niet zomaar de deur opengooien. Dat, ja... Daar moeten we even voor nadenken. Daar hebben we er niet over nagedacht eigenlijk. Nou, we komen nog even op terug. En waarschijnlijk hoor je er niks van weer. Maar goed.

Danny de Munk en ik heb het heerlijk naar mijn zin. Het is mooi rustig dit uurtje, maar dat geweld gaat binnenkort waarschijnlijk wel weer beginnen. Een uurtje lekker los. Mis je het al? Laat het eens even weten in de app. Mis je dat al, dat wij dit uurtje weer inkleden als het mafkees uurtje? Een hoop toeters en bellen, of vind je het wel lekker zo? Vind het wel prima. Doe maar even. Maakt niet uit wat je toetst. Toets maar even in. Ja of nee? Nou ja, ik weet het al zeker dat het weer terugkomt. Maar mis je het of mis je het niet? Dat wil ik wel eens even weten. Dan even wat liedjes van vroeger. Hey.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Geeft ruimte.
10: Nu open in Diemen.
12: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
17: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijnmond zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien, maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
1: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boksprings en bedtextiel.
21: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
24: Soudal, de bouwverslimmers.
21: Soudal. De bouwverslimmers.
25: Schrijf de naam en nummer op je filmpje.
26: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
27: Nu 111 fietenolie tankstations.
28: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. We regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
29: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
30: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.

0: korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Zo, ruisgoots, 6 uur geweest. Dit zijn de files. Staan nog 135 en de allerlangste is een half uurtje. 16 kilometer kom je tegen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. En dat moet zijn bij Rijswijk Centrum. Daarvoor zijn vast. Nou, snelheidscontroles A16 Rotterdam richting Dordrecht. 7.8. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Hulshorst. 59, waarom zeg ik dat zo? 59.5. En de A50 Eindhoven naar Os. 114.8.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Gerard Joling, maak me gek. En Stef Enkel. Ik had gisteren even iets geroepen op de radio. Maar ik heb helemaal vergeten te zeggen. Ik zei gisteren, vandaag ergens even op locatie staan onderweg naar huis. Maar dat ga ik morgen even doen. Op vrijdagavond is dat leuker. Morgen hebben we ook de afsluiting van deze boerenweek. Ivo is op locatie. Die gaat naar de K toe. Of dat gelukt is. Nou ja, dat hoor je vanavond wel even bij Ivo. En ik ga morgen onderweg vanaf de studio naar mijn huis. Ga ik morgen even bekendmaken in een show. Gaat wel even. Nou ja, de show althans. Wat er verdomme gaan de laatste tijd. Maar. Ik ga ergens halverwege staan. Zeg maar tussen de studio en naar mijn huis. Dan ga ik ergens waarschijnlijk bij een pompstation staan of dat soort dingen. En daar ga ik dan even een kwartiertje of 20 minuten staan. En dan ga ik stickers uitdelen. En dan even wat filmpjes maken en zo. En dat soort dingen. Misschien komt er geen hond op af. Maar ja, je moet ook net geluk hebben dat je op die route aan het rijden bent. En als je denkt, als je het hoort op de radio. Oh, hey, wacht eens even. 6:45 ben ik ook daar. Nou ja, dan kun je er even af. En dan kun je even een handje geven. Fotootje maken. Stickertje pakken en plakken. En klaar. Dus dat doen we morgen.

Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan.

0: met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Pannen. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: Stijn.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
0: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan.
3: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
4: Radio NL.
0: Weerbericht.
5: Het wordt koud vanavond.

vannacht met plaatselijk vorst aan de grond in het noordoosten. Verder brede opklaringen. Morgen ziet het weerbeeld er fraai uit voor de liefhebbers van nazomerweer. In het weekend moeten we rekening houden met meer bewolking, maar de temperatuur blijft op een aangenaam niveau. En na het weekend wordt het flink warmer en stijgt de temperatuur naar zomerse waarde. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De avondspits is op zijn retour. De files lossen nu snel op. Nog wel een aantal opvallende files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Del. Een uur door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmaden en het Prins Klausplein. 3 kwartier. En dat komt daardoor bergingswerkzaamheden. Flitsers gemeld op de A1 Amersfoort-Amsterdam. 39,9. De A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 107,9. 133,2 en 168,0. Wordt er flink geflitst op de A7 momenteel. En de A28 Zwolle Amersfoort bij 59,5. Goeie reis.

De nieuwe Mart Hoogkamer heet Kroegen in de Hemel. En hoor je zojuist bij Radio NL in de avondshow. Het is donderdagavond. Dit is een dag in dag uit. Met ook vanavond weer kans op het Week van de Boerenpakket. Hoor je de oproep vanavond iets na 8 uur. Dan ga jij er misschien wel vandoor met het complete Week van de Boeren prijzenpakket. En natuurlijk het allerbeste wat Nederland op muziekgebied te bieden heeft. Tino Martin, Jeffrey Hazen. En dit is de legendary Bouke en Karin.

met Tino Martin en Jong en Dom. Ja, we zijn op zoek naar leuke keten waar het morgenavond ontzettend gezellig is. Heb jij nou de allerleukste keten van Nederland morgenavond? En wil je dat Radio er langskomt? Uiteraard met heel veel goodies. Zorg ervoor dat je nu eventjes een fotootje van je keten stuurt in de gratis Radio NL app. Wie weet spreek ik je vanavond nog. En komen we morgenavond live met dag in dag uit jouw keten. En dan kun je het ook voorstellen aan heel Nederland. Hè? Zo is het ook natuurlijk. Dus meld je keten eventjes aan. Stuur een fotootje van de tofste keten van Nederland op vrijdagavond door. En wie weet komen we morgenavond bij jou langs met dag in dag uit.

luistert Radio Rel met René Schuurmans en dat is lekker man. Hey, er zijn heel veel dingen die ik non-stop zou kunnen eten een aantal dingen na. Ik denk dat als ik er een aantal van op heb, dat ik dan echt eventjes een date met de wc heb. Dat gaat het Lydia Recta weer uit, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, is er een hele bijzondere wedstrijd uitgeroepen. En die wedstrijd, laat ik het zo zeggen, die zou je aan je ergste vijand nog niet toewensen. Nou, wat die wedstrijd is, het heeft met eten te maken. Hoor je zometeen bij Radio NL. Eerst nieuwe muziek. Dit is Luna en Schoonzoon.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalet en staakcaravans.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen?
18: Drakentemmen in het Verre Oosten?
19: Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
22: Jazeker.
21: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
25: Altijd aan.
26: Nu het nieuws op Radio NL.
27: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft een Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommige gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24. En dat was het AP Nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
1: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
0: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
15: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
17: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
22: Nu 111 fietenolie tankstations.
25: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
29: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
30: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
31: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
32: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
33: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Del. 33 minuten door ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmaren en Prins Klausplein. 35 minuten door bergingswerkzaamheden. A16 Rotterdam-Breda tussen Feyenoord en Dordrecht Centrum. 12 minuten door een te hoog voertuig. En de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. 10 minuten. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 40.2. De A7 Heerenveen-Groningen 168.2. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle bij 213.4. Goeie reis.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Ivo Pasveer!
33: Ja, en zou jij iets kunnen eten tot in de treuren? Nou, dit waarschijnlijk niet. En wat het is, hoor je zo.
34: Dit is de muziek van Radio

Frank Verkooijen, Susanna Veldmeijer. En veel leuker met jou in de avondshow van Radio NL. Het is donderdagavond, bijna weekend. Ja, en misschien dit weekend wel een mooi moment om even heel wat chilipepers weg te gaan eten. Och man, ik walg al bij het idee. Maar voor de Rotterdammer Felipe Del Haas, alias Flip Pepper, is dat een koud kunstje. Dat was vandaag te zien bij Hart van Nederland. Hij gaat overal ter wereld bij langs om zoveel mogelijk chilipepers te eten. En dan komen de zaterdag is hij in Breda bij het festival Heet, Zuur en Hop. Om te kijken hoe de amateurs het ervan afbrengen. Ze gaan de strijd aan in een hete eetwedstrijd. Ze hebben daar pittige maaltijden, maar ook gewoon losse hete pepers. En hij zegt er zelf over, je voelt de adrenaline net als met topsport eigenlijk. Het gaat er dan om, ja, dat je zoveel mogelijk hete dingen eet. Och man, ik krijg al buikpijn bij het idee. Als ik allemaal pittige maaltijden zou moeten eten, laat staan alleen maar chilipepers. Ik heb één keer zo'n Madame Jeannette, heet dat geloof ik, gegeten. Dat is zo'n hele hete peper. Maar dat was geen succes, kan ik je vertellen. Maar goed, breng mij wel eventjes bij het Radio NL onderzoek van deze donderdagavond. De vraag die ik graag aan jou wil stellen. Wat zou jij onbeperkt kunnen eten? Ja, zijn dat misschien wel frikandellen? Zou jij zo een uur lang mee kunnen doen naar een frikandellenwedstrijd? Krijg je geen genoeg van vloeibare brood? Oftewel, bier. Huh? Of is er iets anders wat jij onbeperkt zou kunnen eten? Waar ben jij gewoon helemaal verzot op? Reageer eventjes in de gratis Radio NL app. In welke eetwedstrijd zou jij winnen? Dat is eigenlijk de vraag van vanavond. In welke eetwedstrijd zou jij de kampioen zijn? Deel het eventjes via de Radio NL app. Doe even een klein onderzoekje vanavond.

0: Nederlandse volkszanger Rijn Mercia bij Radio NL en jouw ogen. Ja, we hebben het vanavond over eetwedstrijden. Er schijnt dit weekend een eetwedstrijd in Brabant te zijn. Heet, zuur en hop. En daarin is het belangrijk dat je zoveel mogelijk hete dingen eet. Waaronder gewoon complete chilipepers. Och man, ik krijg al buikpijn bij het idee als ik eraan moet denken. Maar goed, wel een leuke reden om even een onderzoek uit te schrijven. Aan welke eetwedstrijd zou jij wel willen meedoen? Laat het even weten via de gratis Radio NL app. Zo stuurt Bert uit Venlo. Ik heb wel eens meegedaan aan een frikandellen eetwedstrijd. Ik kreeg er toen 15 op. My god, 15 frikandellen. Patrick uit Steenwijk. Ik wil wel meedoen aan een droge worst eetwedstrijd. Ik kan er zo wel een paar op, denk ik. Jeroen uit Assen-Delft. Nou, na een goed bord eten zit ik al vol, dus voor mij geen eetwedstrijden. Kelly uit Haren. Ik zou wel meedoen aan een avocado eetwedstrijd. Ik eet er elke dag twee, dus daar kunnen vast nog wel een paar bij. En Steve uit Puttershoek, goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo.
0: Nou, aan welke eetwedstrijd zou jij wel willen meedoen?
1: Nou, ik wil heel graag meedoen aan een kruidnotenwedstrijd. Want ja, ik heb pas een lekker zakje pandan kruidnoten gekocht bij een supermarkt met blauwe kleur, zeg maar. Mm-hmm. En ja, ik had een half zakje leeg gegeten en ik denk... Ik stop ermee en de rest komt de volgende dag wel op. Maar ja, ze waren zo lekker. Ik was niet meer te stoppen. En het zakje ging in één keer leeg. En ik baalde echt dat het zakje leeg was. Want ja, ik had er nog veel meer gelusten.
0: Oh, dat is altijd een dilemma, hè? Als je pepernoten eet, ja, dan zijn ze zo op.
1: Ja, nou, absoluut. Ja, je moet ze eigenlijk niet kopen. Daar nou, niet aan beginnen. Maar,
0: nee, voor de kilo's is dat beter.
1: Dat zeker weten, inderdaad.
0: Nou, dank voor het hele. Fijne avond, Steve.
1: Ja, graag gedaan. Dank je. Hetzelfde.
0: En aan welke eetwedstrijd zou jij willen meedoen? Laat het weten in de gratis Radio NL-app. Dit is nieuwe muziek. Romy Montero en Spaans Benauwd.

voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de bof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: bouwprofessional. Snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe. Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Wie 's nachts uit vissen gaat, kan zomaar de volgende ochtend met dit gevoel wakker worden.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat, moet 's morgens de netten drogen.
8: De nieuwe feestplaat van DJ Brombo.
9: Wie 's nachts uit vissen gaat.
8: Nu overal te beluisteren.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
13: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren stickers.

André Hazes en De Vlieger. Bij jouw Radio NL. Hey, stel je voor, hè, je scoort een wereldhit. Een liedje dat iedereen in heel Nederland kan meezingen. Ja, en vervolgens moet je de opvolger daarvoor maken. Och man, ik wil niet in die situatie komen. Gelukkig ben ik ook geen artiest, dus ik kom ook nooit in die situatie. Maar stel je voor, hè, dat jij dat zou moeten doen. Hoe zou je dat aanpakken? Ja, dan zou ik natuurlijk de beste tekstschrijvers van Nederland om me heen verzamelen. De beste componisten van Nederland. En ervoor zorgen dat de rammer misschien nog wel groter wordt dan de grote hit die ze tot dan toe hebben gehad. Ja, dit is een beetje het dilemma waar de mannen van Even Serieus in zaten. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden een wereldhit gehad met Baila Baila Baila de Gasolina. Maar goed, wat wordt de opvolger daarvan? Nou, die is inmiddels uit en ga je zometeen horen. Eerst Henk Tissel.

Hey, ik denk dat we het dus over 2 en 3 mei hebben, toch? Dat weekend is voor mij. We hebben het niet over juni of april of zo. Nee, 2 en 3, dat is toch echt een weekend in mei. Het was het nieuwe Even Serieus bij Radio NL, waar ze de komende tijd weer het land mee intrekken om naast Bailada Gasolina alle feesten op de kop te zetten met dit liedje. Dit weekend is voor mij, zojuist bij Radio NL. Het is donderdagavond en dit is Dirk Mildijk. Ik hou van het leven. Ja.

Nick Smit bij Radio NL en niet naar huis. Donderdagavond is het richting het weekend, maar waarschijnlijk ben je vanavond nog gewoon druk aan het werken. In dat geval, wat ben je aan het doen voor werk? Ben je misschien aan het chillen? Heb je net de afwas gedaan? Ben je aan het studeren? Of doe je iets heel anders op deze donderdagavond? Deel het eventjes in de Radio NL app. Wat doe jij op dit moment? Spreek of stuur het in. Zometeen hier namelijk het Rondje Nederland. En ik ben razend benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Piraten der Lage Landen.
11: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem.

0: www.westerfestijn.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oudijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
0: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen, de prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden. En dat was het AP-nieuws.
9: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
10: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met één file A10 Watergraafsmeer 3 meer tussen Watergraafsmeer en Buitenveldert. Momenteel 5 minuten door wegwerkzaamheden. De weg is dicht, je wordt er ter plaatse omgeleid. Flitsers op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 39,9. De A30 Barneveld-Ede bij 16,2. En de A79 Maastricht-Heerlen bij 8,1. Goeie reis.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

0: de zomer is voorbij, maar de zomerhits die blijven. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten bij Radio NL. Het is 8 uur geweest, donderdagavond. Wat doe jij op dit moment? Stuur het even door of spreek het even in via de Radio NL app. En sluit aan bij het Rondje Nederland. Hoor je jezelf uiteraard ook even terug op de radio. Zo stuurt Michel uit Maasbracht een beetje studentjes rondrijden vanavond in Maastricht. Succes daar, Michel. Ik zie Erik uit Veenhuizen binnenkomen. Ivo, nog even een lekker rondje maaien met de trekker. Heel veel succes, Erik. Robert uit Zevenaar, goedenavond.
1: Onderweg vanuit Denemarken naar huis toe.
0: Oh, lekker man. Nou, goede reis zou ik zeggen. Fatima uit 's Hertogenbosch. Ik ben lekker Radio NL aan het luisteren. Johan uit Veldhoven. We rijden bij Lille in Frankrijk op de terugweg van een heerlijke vakantie bij Disneyland Parijs. Nog 4 uurtjes en dan zijn we weer thuis. Goede reis. Annemiek uit Veenendaal. Hi Ivo, Lena en ik zijn nog druk bezig bij de parketshop. Jantje uit Nuland, naar huis aan het rijden, na het boodschappen doen. Ja, dat is ook noodzakelijk kwaad, kan ik me voorstellen. En, och, wat is dit? Een naamgenoot uit Nijmegen. Ivo, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Hallo.
0: Toch altijd gek om een naamgenoot aan de telefoon te hebben. Ja. Maar jij bent druk bezig vanavond, Ivo. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Achter in de tuin een overkapping laten bouwen. Van 8 bij 4 meter. En er komt in een hoek, ben ik al bezig om een bar, buitenkeuken te bouwen. Mooi van doeklashout.
0: Dan ben jij helemaal voorbereid voor komende zomer.
2: Ja, voor de zomer, maar zeker ook voor de winter.
0: Wacht even, voor de winter?
2: Ja, barbecuen, dat doen we het hele jaar door, ook in de winter.
0: Dat meen je niet?
2: Ja,
0: maar
2: ja, zeker.
0: Maar in de winter is het toch lang niet zo lekker als in de zomer barbecuen, zou je zeggen?
2: Nou, wel als je een mooie overkapping hebt en je staat droog. En er zit een mooie afzuigkap, komt er straks boven die barbecue. Dus dan kunnen we mooie gerechtjes maken.
0: Maar dan wil je zeggen, straks als het sneeuwt en het min 5 is, dan stel jij gewoon nog de speklapjes om te draaien,
2: ja,
0: op de barbecue.
2: Ja, zeker. Ja, een mooi stukje vlees, lekkere gerechtjes maken.
0: Ach man, heerlijk toch? Het hele jaar door barbecuen.
2: Ja, zeker.
0: Nou, heel veel succes met het bouwen, zou ik zeggen, Ivo, en een fijne avond.
2: Ja, dankjewel. Fijne avond.
0: En wat doe jij op dit moment? Deel het eventjes via de gratis Radio NL app.

Sarah Darte, Donnie, Marco Schuitmaker en Russo Losse Pols. Zojuist bij Radio RL. Ja, heb je die hele rel meegekregen? Dat Luke Littler, weet je wel, dat is volgens mij een van de beste darters van de wereld momenteel. Dat hij heeft gezegd, ja, ik ga dus nooit meer naar Nederland om te darten. Ik ga dat allemaal cancelen. Dat allemaal vanwege de fluitconcerten die wij fanatieke Nederlanders deden terwijl hij aan het darten was. Niet netjes, dat begrijp ik ook wel. Maar goed, het is misschien ook wel een beetje die fanatieke supporters die we hier in Nederland hebben. Hè? Dat kun je misschien ook wel een klein beetje verwachten. Hey, het is donderdagavond. Radio NL staat aan met uiteraard zo meteen weer jouw kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Wil je winnen met onder andere daarin de Radio NL Trots op de Boerstickers? Stuur dan nu eventjes een foto waar jij de Radio NL Trots op de Boersticker zou willen gaan plakken. Win je zo meteen misschien wel het Radio NL Week van de Boeren prijzenpakket.

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket, inclusief 10 trots op de boeren stickers. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Deze week maak je in alle programma's kans op het

0: Hollandse nieuwe deze week. Damien van Os en Hard to Get. Het is donderdagavond 8:30 geweest. Misschien ben je momenteel nog druk aan het werk. Kans is aanwezig dat dat ook op een boerderij is. Nou, komt dat goed uit. Het is deze week de Week van de Boeren op Radio NL. Morgenavond komt dit radioprogramma live vanuit een keet ergens in Nederland. Ja, wil je jouw keet nog aanmelden? Dat kan, hè. Via radionl.fm is het morgenavond het allergezelligst bij jouw keet. Stuur dat vooral eventjes door. Een fotootje van je keet. Je weet, komen we morgenavond met live radio eventjes bij onlangs. Om even de sfeer te proeven bij jouw keet. Eerst hebben we nog het Week van de Boeren prijzenpakket dat we gaan weggeven. En dat doen we vanavond bij Anne uit het, volgens mij, Groningse Meeden, hè Anne?
1: Ja, dat inderdaad.
0: Oh, wat
1: ja.
0: Mooie Groningen, mijn geboortegrond. Het voelt toch altijd weer als thuiskomen als ik in de provincie ben.
1: Kijk, ja, leuk.
0: Hey, jij bent boerin, Anne?
1: Ja, dat inderdaad. Ja.
0: Wat voor boerderij hebben jullie?
1: We hebben thuis een melkveebedrijf.
0: Een melkveebedrijf? Dus iedere ochtend vroeg op om de koeien te melken, neem ik aan?
1: Ja, dat inderdaad. Ja, dat gaat alle dagen door.
0: Dus, en met wie doe je dat daar, Anne?
1: Met mijn ouders en mijn broertje helpt ook veel mee.
0: Och, het is echt een familiebedrijf, hoor ik al.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Het werk gaat natuurlijk ook gewoon 's avonds door. Jij stuurt een fotootje door. Jij zit momenteel op de trekker. En wat ben je aan het doen?
1: Ja, ik ben aan het balen.
0: Och ja, moet ook gebeuren natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Zeg Anne, de Radio NL trots op de boerstickers. Die wil jij als boerin natuurlijk graag hebben.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik ga ze hierbij aan je geven, samen met het complete Radio NL Week van de Boerenprijzenpakket. Van harte gefeliciteerd en heel veel succes vanavond op de boerderij.
1: Ja, heel erg bedankt. Goed dat jullie dit doen.
0: Ja, niet te laat naar bed gaan, hè? Want morgenochtend dan moet je gewoon weer melken, Anne.
1: Ja,
0: fijne avond, doei.
1: Ja, dank je.
0: Ja, en voor alle harde werkers momenteel, boeren, boerinnen, maar ook als je iets anders aan het doen bent. Beun de Beuna's, dit is de legendary Henk Veengaard.

0: Die Colori. Denk aan een liedje van K3 dit. Wesley Bronckhorst hoor je bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is een dikke donderdag in het laatste rondje op donderdagavond. Doen we gewoon al alsof het weekend begonnen is. Dus we zijn op zoek naar een echte feestplaat. Een liedje waar je de radio hard van zet. En waarbij je het gevoel krijgt alsof het weekend al begonnen is. Heb je een suggestie voor een lekkere weekendhit? Stuur hem nu door in de Radio NL app. En bepaal zometeen het laatste rondje.

0: lekker dit. K3 en de zomer van Oya Lele.
1: Het laatste rondje.
0: Natuurlijk bij jouw Radio NL. Dikke donderdag. Het laatste rondje. Die wordt uiteraard door jou bepaald. We zijn op zoek naar een lekker feestliedje. Een lekker weekendliedje. Heb je een suggestie? Drop hem in de app. En bepaal het laatste rondje. Zo zie ik Monica uit Badmen binnenkomen. Earth, Wind & Fire met Weekend. Even kijken. Een appie van Jesper uit Sint-Biegels-Gestel. Gebroeders Rossig met 4 dagen werken is genoeg. Daar ben ik het op zich wel mee eens. 4 dagen werken is gewoon genoeg. Nee, natuurlijk niet. Even kijken. Een appie van Erik uit Veenhuizen. Normaal met deur donderen op de dikke dolle deur donderdag. Een appje van Ivan uit Heerhugowaard. Een liedje voor Erik Kroon. Hij zei maaien op zijn chondeer. Even een Engelstalige pingel van Cooper Allen met I Dear. Groetjes. En een appje van Wesley uit Oosterwijk. Je draaide net Joel Borelli. Het is wel weer een keer tijd voor zanger Hans. Oh, god. Ja, is het weer tijd voor zanger Hans? Ik heb net natuurlijk al Joel een keer gedraaid. Maar weet je wat, het is ook altijd tijd voor zanger Hans, toch?

0: Sorry, spreek ik!
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
13: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zondag en dan wordt het 20 tot 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
0: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
14: Nu ook boksprings en bedtextiel.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Geeft ruimte.
24: Nu open in Diemen.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40%.

0: Nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Tot ziens.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
14: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt, is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden. En dat was het AP-nieuws.
1: zo.
6: Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
20: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
23: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
25: Zeg het!
24: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
24: gigaveel.
23: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
26: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
27: Dit is de muziek van Radio.

Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met...

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
9: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal!
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio NL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio NL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio NL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio NL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre de

0: Radio101.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
13: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar €3,69. Aldi.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: doneer.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers via NS.

0: /zakelijk.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Deze week maak je in alle programma's kans op het Radio RL Week van de Boerenpakket. Hoor jij de oproep? Stuur dan een foto in de Radio RL-app waar jij de Wij zijn trots op de boeren Radio RL-sticker wil gaan plakken. Bellen we je terug? Dan win je het Radio RL Week van de Boerenpakket inclusief 10 trots op de boeren-stickers.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
13: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
12: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.

0: www.elektrafestijn.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
0: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald, maar het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
7: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt, weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis. En Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Het weer van Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit